0: Testin uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open

tempo.

In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio Shalom. Gewoon ieder uur van de dag. 94.5 Inspiration FM. Het kan niet anders.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mangmietmang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Tayori, aangeboden door Stichting Mangmietmang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hallo, ik ben Makela.
3: Mies, love you, shalom.
4: Halleluja.

hate this song.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Gado na wambung gado. Dat is niet gewoon een gezegde. Het is een grote waarheid. Hij heeft ons enorm lief en heeft er reeds alles aan gedaan om ons tot zich te trekken. Indien u de keus nog niet heeft gemaakt om hem te dienen, laat deze kans u niet voorbij gaan. Indien u een go-no-go christen bent, maak de keus om hem volkomen en toegewijd te dienen. Hij wacht op u. We zijn gisteren begonnen met een studie die als titel heeft: Eén ding ontbreekt u. En de subtitel is: Wat bent u bereid los te laten? We zagen gisteren dat Jezus de rijke jongeling vraagt om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar dat viel niet in goede aarde. Om de houding van deze jongeman te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. Joden zagen rijkdom namelijk als een teken van Gods zegen. Denk aan Abraham, Job, David. Mannen die rijk waren. Als iemand rijk was en de Torah onderhield, werd dat vaak gezien als een bewijs van Gods gunst. Zo dacht deze jongeman ook dat het ging om het doen van goede werken, zoals sommigen van ons nog steeds denken. Ik geef mijn tiende, ik geef een bijdrage, ik doe dit of ik doe dat, dus God gaat me zegenen. Deze jongeman hield de geboden en was rijk. Dus in zijn ogen stond hij er goed voor. Jezus' oproep om alles weg te geven leek dus niet alleen radicaal, maar ook tegenstrijdig met wat hij als goddelijke beloning zag. Hij kon zich niet voorstellen dat Jezus als Jood van hem verwachtte dat hij de zegeningen Gods moest wegdoen. Maar Jezus wist wat hij vroeg en waarom hij het vroeg. Jezus rekent af met de gedachte van goede werken doen die de jongeman en wij vaak ook hebben. Ik moet rijk zijn, ik moet alles hebben en dan ben ik gezegend. Onze zegeningen worden vaak gemeten aan de hand van onze materiële bezittingen. Maar dan zegt Jezus: laat los wat jou vasthoudt en volg mij. Dit is geen transactie, maar een transformatie. En dat vond de jongeling vreemd, want het druisde in tegen alles wat hij kende. De jongeling had veel rijkdommen en die waren niet zomaar spullen. Ze waren verweven met zijn identiteit, zijn status en zekerheid. Jezus raakte precies datgene aan waar hij het meest aan vast zat. Jezus zei: één ding ontbreekt u. Dat ene ding was niet een extra gebod, maar volledige overgave. Zijn reactie laat zien dat hij zijn rijkdom belangrijker vond dan het volgen van Jezus. Jezus vroeg hem niet alleen om te geven, maar om alles los te laten en hem te volgen. Dat was geen symbolisch gebaar. Het betekende een totaal nieuw leven, zonder de zekerheid van bezit. De jongeling hield zich aan de geboden, maar Jezus liet zien dat ware toewijding verder gaat dan regels. Het gaat om het hart. Waar ligt uw schat? Zijn verdriet toont dat zijn hart nog bij zijn rijkdom lag. Jezus' oproep was niet bedoeld om hem te straffen, maar om hem vrij te maken. Maar vrijheid vraagt vaak loslaten. En dat is meestal het moeilijkste deel van het geloof. vertrouwen dat wat we opgeven ons iets beters oplevert. Vers 23 zegt, en Jezus rondziende, zeide tot zijn discipelen, hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan. We zien dat de discipelen schrikken van deze opmerking die Jezus maakt. In Matthäus 19, vers 25 en 26 staat er, toen de discipelen dit hoorden, waren ze zeer verbaasd en zeiden, wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei, bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ze zijn geschokt. In hun cultuur werd rijkdom vaak gezien als een teken van Gods zegen. En ze denken bij zichzelf, als zelfs een rijke, vrome jongeling het koninkrijk niet kan binnengaan, wie dan wel? Hun vraag is niet alleen uit verbazing, maar ze hadden zoiets als, is het wel mogelijk voor iemand om gered te worden? En Jezus keert hun denken radicaal om. Niet menselijke inspanning of status bepaalt toegang tot het koninkrijk. Gods genade maakt het mogelijk, zelfs als het voor mensen onmogelijk lijkt. Het koninkrijk is geen beloning voor prestaties, maar een geschenk voor wie zich afhankelijk opstelt. Jezus laat de jongeling zelf ontdekken dat hij misschien wel goed leeft met mensen, maar God niet op de

zei aan de jongeling, één ding ontbreekt u. En wat was dat? Je relatie met de Vader. Je hebt je eerste liefde verzaakt. In ons Bijbelgedeelte zegt Jezus aan de jongeling, er is nog iets dat je niet doet. Je onderhoudt inderdaad alle geboden, maar hoe zit het met de eerste liefde? Wat ben je bereid los te laten om mee te volgen? Indien je volmaakt wil zijn, verkoop alles en volg mee. Volmaakt betekent hier niet foutloos leven, maar een leven dat volledig gericht is op God, zonder een hart dat verdeeld is. Het ging er bij Jezus niet om zijn bezittingen, maar het ging bij Jezus erom dat deze jongeman zelf zou opmerken wat er in hem ontbrak. En dat was de bereidheid tot ware discipelschap. Hij ging er prat op dat hij vanaf zijn jeugd zich had gehouden aan de geboden. Maar helaas, hij had de belangrijkste gemist. Heb God lief boven alles en iedereen. Met geheel je ziel, geest, verstand. Ja, met alles wat je dierbaar is. De Bijbel zegt in Matthäus 10, vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Jezus legde de vinger op de zere plek. Net als bij de Samaritaanse vrouw. Maar haar reactie was heel anders. De jongeling dacht dat het houden van geboden reeds voldoende was. Maar Jezus liet hem zien dat zijn hart nog verbonden was aan de wereld. Hij miste de kern van het geloof, vertrouwen en overgave. Bij de Samaritaanse vrouw zien we dat Jezus vraagt haar pijn en schaamte raakt. Maar ze vlucht niet. Ze laat zich raken. En haar dorst naar waarheid en verlossing wordt zichtbaar. Haar hart is ontvankelijk. En dat maakt haar tenslotte tot een getuige die ervoor kiest om Jezus te volgen. Het is heel mooi om het verschil te ontdekken. De jonge man hield de geboden vanaf zijn jeugd, maar was niet bereid los te laten om Jezus te volgen. De Samaritaanse vrouw daarentegen hield de geboden niet. Ze had verschillende mannen en werd door de gemeenschap misschien gezien als een hoer. Ze werd verstoten. Ze moest zelfs op een tijdstip waarvan ze wist dat niemand daar zou zijn, naar de put gaan om water te halen, omdat ze bang was voor de confrontatie met andere vrouwen. Maar het moment waarop Jezus haar kenbaar maakte wat nog ontbrak, was ze terstond bereid het oude leven achter zich te laten en Jezus te volgen. Wij zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Jezus wist dat de rijkdom van de jongeling een afgod was geworden. Jezus wilde dat hij datgene zou wegdoen dat een afstand tussen hem en God had gecreëerd. Wat is een afgod in uw leven? Wat bent u bereid of niet bereid los te laten? Wat is er in uw leven dat maakt dat God niet dichterbij kan komen? Wanneer de Heer ons vraagt om iets op te geven, weet Hij ook dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar Hij weet wel dat het goed voor ons is en dat het mogelijk is. Elke opdracht die Hij ons geeft, zal uiteindelijk uitmonden in ons voordeel. Hij houdt te veel van ons om ons pijn te doen. Hij houdt zoveel van ons dat Hij bereid was in onze plaats te lijden en te sterven, zodat wij vrij uit konden gaan en de hel niet hoeven te smaken, maar het eeuwig leven met Hem mogen ontvangen. De vraag van Jezus is niet alleen voor de jongeling, maar ook voor ons. Wat houdt u nog vast?

0: Wat zou u vreemd vinden als Jezus het van u vroeg? Ik laat deze vragen voor u. Laten we onszelf voor onszelf nagaan waar onze prioriteit ligt. De Bijbel zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Feesten, huwen en huwelijk geven. Ons bezighouden met de dingen van de wereld. En terwijl we nog bezig zijn met pietluttige zaken, komt Jezus op de wolken om zijn bruid te halen. Broeders en zusters, we kennen nog de dag, nog de tijd, nog het uur. Wat we het er wel eens over zijn, is dat de komst van de Heere nabij is. De Bijbel zegt dat het zal zijn als de ween van een zwangere vrouw. Naarmate de tijd nadert, zullen de ween heftiger en frequenter zijn. Laat het niet zo zijn dat we Jezus missen, omdat we onze eigen dingen willen doen. Laten we bidden. Heere Jezus, u die ons kent tot in het diepst van ons hart. U die ons aankijkt met liefde, zoals u de rijke jongeling aankeek. Wij komen tot u met onze vragen, onze verlangens, onze gebrokenheid. Wij danken u voor uw woord, dat niet alleen troost, maar ook uitdaagt, confronteert en uitnodigt. U roept ons niet tot religie, maar tot relatie. Niet tot prestaties, maar tot navolging. Niet tot het behouden van wat we hebben, maar tot het loslaten om u te ontvangen. Heer, wij erkennen dat we vaak lijken op die jongeling. We hebben onze principes, onze overtuigingen, onze bezittingen. Maar diep van binnen weten we, er is nog iets dat ons vasthoudt. Onze zekerheid, onze status, onze controle. Maar u zegt vandaag, één ding ontbreekt u. En dat ene ding is vaak het moeilijkste. Volledige overgave. Heren, help ons om los te laten. Leer ons vertrouwen dat wat we opgeven niet verloren gaat, maar wordt getransformeerd. Dat wat we geven niet verdwijnt, maar vrucht draagt. Dit is wat we u vragen, in Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richards. Ik ben 7 dagen zitten erop. Indien u contact met me wil maken, kunt u dat doen op het nummer 88 65 68. Ik groet u en zo de Heere wil, tot een volgende keer. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Navi.

0: Vader, goedemorgen, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time, halleluja. Onze belangrijkste informant is onze thema vandaag. En Jesaja 30 vers 21 is onze thematekst. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts gaat, of naar rechts of naar links zal gaan. Halleluja. Een van de zegeningen, geliefde, die de Heilige Geest in uw leven brengt, is communicatie. Dat wil zeggen, het overbrengen van informaties. De Heilige Geest spreekt tot u en brengt u informatie. Wanneer Hij het nodig acht om u iets te laten weten, dan fluistert Hij het u. Hij fluistert Hij u toe. Hij fluistert het u toe en vertelt het u. U zult daarom nooit in de steek gelaten of benadeeld worden, omdat u de communicatie van de Heilige Geest heeft. Halleluja. Ja. Omdat ik voortdurend met Hem in contact sta, dwaal ik nooit in het duisternis. Hij laat me weten wat ik moet weten. Hij vindt het nooit erg als mensen informatie achterhouden. Mm-mm. Degene met wie ik communiceer weet alles. Ja. Dus ook al denk jij dat ik iets weet, ik weet alles, want de Heilige Geest in mij weet alles. Hij deelt altijd alles met mij, wat ik moet weten. Hij is mijn belangrijkste informant, zegt Pastor Chris. Denk eens terug aan de bruiloft in Cana, in Galilea, waar Jezus aanwezig was. De Bijbel zegt dat zijn moeder daar ook was. Op een gegeven moment toen de wijn opraakte, ging ze naar Jezus en zei, ze hebben geen wijn meer. Ze bracht Hem die informatie. Denk daar eens over na. De Heilige Geest doet dat allemaal voor ons. Hij brengt ons informatie, geliefde. Hij vertelt ons wat nodig is en wat er gedaan moet worden. Halleluja. Hij brengt ons niet alleen informatie, maar Hij leert ons ook wat we moeten weten. En hij geeft ons leiding. Daarom zijn we nooit in verwarring, geliefde. Spreek nooit over verwarring. Denk nooit dat u verdwaald zou kunnen zijn. Nee. Ga niet ergens staan en zeggen, ik ben verdwaald. Nee, u bent bij de Heilige Geest. Hij is nooit verdwaald. Dus hoe zou u verdwaald kunnen zijn? Nee, Hij zal u precies vertellen wat u moet doen. Geprezen zij God. Halleluja. Halleluja. Geprezen zij God voor eeuwig. Geliefde, wat een rhapsody vandaag. En vandaag wil ik bidden met alle mensen die de Heer nog niet hebben geaccepteerd tot Heer en Meester van uw leven. Dit is een mooie gelegenheid voor uw geliefde om dat te doen. U zegt mij dit gebed na. U zegt, o Heere God, ik geloof met heel mijn hart in Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Ik geloof dat Hij voor mij stierf. En dat God Hem uit de doden opwekte. Ik geloof dat Hij vandaag de dag leeft. Ik belijd met mijn mond dat Jezus Christus vanaf vandaag Heer van mijn leven is. Door Hem en in zijn naam heb ik eeuwig leven. Ik ben opnieuw geboren. Dank u Heer dat u mijn ziel hebt gered. Ik ben nu een kind van God. Halleluja. Geliefde, ik wil u feliciteren met deze geweldige stap die u heeft gemaakt in uw leven. Want het is een persoonlijke stap, maar ik heb u daarbij geholpen. Maar verder gaan we dus bidden. U mag me dit gebed ook nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de Heilige Geest die met mij communiceert en mij in alles leidt. Ik wandel in goddelijke inzicht. De helderheid en begrip. Ik ben nooit verwaard of benadeeld, omdat ik altijd leiding en openbaring ontvang door uw geest. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt amen. Halleluja. Geliefde, wauw. Ik wil u bedanken nogmaals voor het willen meedoen met de Rhapsody van de Realiteiten. En Zoals we altijd vragen, als u geïnteresseerd bent om de Rhapsody van Realiteiten opgestuurd te krijgen, mag u ons gerust een bericht sturen naar ons nummer met het thema van de dag. En het thema van de dag vandaag is onze belangrijkste informant. En u stuurt het naar 8646-446. Geliefde, ik ben Michelle Asinde. En voor de mensen die nog geen gemeente bezoeken, u bent van harte welkom aan de Ringweg Noord-110. We kijken uit naar u, bent van harte welkom. Ik groet u, ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger komt fácil.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Mevarichecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Vyashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: with Duppels Ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, jong. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Na Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy thing. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are Su.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren. Nice.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Goedemiddag, Clara Ozo. Mala zijn op prijs. We zijn met checkers, Mala. Maar we zoeken kwaliteit, toch?
3: Hé, hey broer. No stress you a day. Ino jere. Historex abuwa nieuw verfi. Verfi.
2: Hè? Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Dat zei dat hij.
3: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies me tegen, ba. Verfi. Na een nieuw merk, toch? En een verfi disi. Giu, na voordelig tori, ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nagezijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een ver vier. Verfi, by Historex.
4: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
5: Moet je binnenkort je schoolspullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelani heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani, safe and enjoy.
6: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Christine Car aan de Van't Hogerhuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.

0: Roger.
1: Lebih wang en van harte goedemorgen, tide mamanteng, na ina ning fukone Jezus. Dis de yu ala sonde programma, gemeentekwartier voor de Church of the Living God International. Mina bischop Alfred Mayo. En tide ade wan biki presiri jimi, fu de baka nanga yu, lebih wang fu presteria programma dis. Wispe yu de. We zijn odi jiu na ina neef masra. De kracht die lobi wang na in gade woordu, de kracht die na ini, a fei dat bribi wang de long to you ete, you kan jere gade steen, bika sondro gado en sondro gade woordu, lobi wang, fa we besama libi na ina grotapu ya. We de gado dankbaar, amen. Hallelujah. If you want to bereik me, you can altijd bel tapa nummer 8. 5982299. Halleluja. Praise the name for Jesus. Halleluja. Love you all. Ete malisi welkom. Na ina ning fu masra Jesus. Love you all. Tire manteng ni e bar odina ala de leiders. Ja, wispe jude. Pakondre ja. Of trakondre. We sen odigi ju. Amen. En vapresi ja uit ook to mi e. Condoleera Heer Church of the Living God na in Zuid-Amerika. Amen. Na Afroisi, Akarbona, also for we lobby Bishop William Lee III. Ja, en we brieven lobby wang, we sabi, we hebben overtuiging dat een man die zich api al die voetego, we kunnen een man die lopgado, een discipel voor Jezus. Amen. Een man die praat aboen jonsu, en een man die je in Libi. True in Libi for the Masra. Our man di bel lobby South America. Di kon di frenti lisi jaso. U prat gare word to nangawi. Hallelujah. Praise the name for Jesus. Lobby one, we want to take you to the mountain that Gado kari Abraham. Gado verkisi Abraham. And that one taki Gado verkisi sma. Je was speciaal roko, een speciaal opdracht. De garo kari yo, lo gwan verkise yo, dan a defu doan sani. En brief me, ini wan fi di arkimiti de, tak di frendi fasi garo kari bi. Amen, de ikona masra pon san klari ji yo. A wan sor so bigi, a opdracht fin, a trawan sor morok chin, maar hoe ook zei, Gado, die make you be, lobby one, na één afon plan die wil be. En de Bijbel zegt, lobby one, dat Gado kari Abraham. De Bijbel zegt in Genesis 12, vers 1, gemeente 2, 3 en 4, het volgende. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had. Halleluja. Le bon asluit stuk mijn lobby. Gado kar Abraham. Mopo minder in familie. Mopo uit in pa oso. En ma oso in familie. In kondre voor gewoon principe gado sore. En gado dat mo bless you. En smade tegen you. Ode tegen me. En de Bijbel zegt. Toen ging Abraham. Ba Abraham. Toen ago. Zul ik van gado betakana in. Lobby wan we shit bribi drapi. Amen. Bribi. En dat na sani. Te gado kari wi. En gado commanderen wi doan sani. Wat is daarop onze reactie? Masra Jezus. Abraham. Ben de gehoorzaam. Amen. Abraham ben de gehoorzaam. Lobby wan David. Ben de ook de zoon man die gado kari. Toch wa aparti fasi. In 1 Samuel 16 we shit. Bijbelboeken tak drapen na in vers 11, maar lees gumi 13. Hierop zeide Samuel tot Isaï. zijn dit al de jongens? De man boeien van Abitjaren kon afvissen. Deze antwoorden, de jongste ontbreekt nog. Zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuel, en Samuel naar profeet, tot Isaï, laat hem halen. Want wij zullen niet gaan aanzitten voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de Heere, sta op, zalf hem, want deze is het. Halleluja. Dit naam was aan mij verkiezen. No alleen trabigie van die psa voor een opdracht, voor een taak van mij abie naar dit naam. Samuel nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des Heren David aan. Prijs de Heer. Lebiwan, we shita gado ekari. Amen. Dit idee. En in uw omgeving, naar in uw gemeente, naar in uw kondre, sma de geroepen, ab uw aparte salving, abraden libi, aparte kracht voor de santa je, omdat na sangare bewani. Abraham, lebuan met mopo uit wan geslacht, sana be sap gado, maar gado be verkiezen voor amandisi. Ik verkies amandisi voor duansaling, in den dei dati. Amen. Halleluja. Lobiwan, Lobiwan, je weet wel exemplen. En dat exemplen dat na, exemplen voor Paulus, Saulus met name, wel man die bij vervolgde de gemeente. Toch, en de Bijbel is daar duidelijk over. We lezen in vers 15 voor Handelingen 9. Maar de Heer zeide tot hem, en dat naar Ananias, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En hij legde hem de handen op en zeide, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Jezus die u verschenen is op de weg waarlangs gij gekomen zijt, opdat gij weer zult zien en met de Heilige Geest vervuld worden. En terstond vielen hem als schubben van de ogen en hij kon weer zien. Lobiwan, Gado Ekari Liwisma. Amen. En brib mi teti de Gado Ekari. En no vergis je, hij roept. En hij eide naar je tapu toe. Amen. Je wordt geen Paulus, je wordt geen Abraham. Nee, er is geen tweede. Maar je rokote. Je karide. Toch? We zijn garop klarigio. Binnen Suriname, binnen Komowijnen, binnen Marowijnen, binnen Paramaribo. Binnen dit, zeg maar, dit continent. Lobiwampewe Libi. Gado abi en roko jiu. En het kan ook groter zijn, hè? Het kan ook betekenen dat na in een hergrond tapu garo wan send je uit. Het kan ook. Maar de opo, en wees bereid. Amen. Lobiwan zei de Gado verkiezen. Abraham. In den deed dat hij Gado shi dat als een zwakar goddeloosheid. Lobiwan sma nobedin Gado. Abe fura grond tapu. Ja, fossi as zonvloed ben kom. De Bijbel is duidelijk daarover dat zondu belai. Gado met libisma, maar libisma. Lobiwan ben wani en doede ijisani. Ja, en Masra Gado verkies Abraham. Lobiwan in den day dat hij, of niet lang daarna, voor ben kan. Den een werktuig, den een kanaal voor bereik. Door een tapu. De Bijbel zegt in Genesis 6, vers 5. Toen de Heer zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van hun hart voorbrachten te alle tijden slechts boos was, berouwde het de Heere. En zo wie kan lees gemoren vara. Lobiwan, en we tak abra a sonvloed. Gado laat de sani toe. Gado mik sani psa omdat libisma bij de ongehoorzaam. We China toren boven Babel. That leave is my above one tone and do boy gonna God. Don't make them one name, one big name. Do they let I can talk like God? Want ze zijn groot en machtig en niets wat ze willen, staat onmogelijk. Toch? Want de bij de één gezin naar in die staat bij toe. Ja, voor zorg dat de machtig en heel krachtig. En we doen we hier zijn dat dit idee. Leiden ze op. En de maar ik denk dat de naar Gado. Sma ik op. En de denk dat de naar Gado. En soms heb je het zelf in het evangelie dat sma die Gado. Je in kracht die, ik denk je op een gegeven moment dat dina alasani. Je weet wel dat er een God is. Ja, weet wel dat er een God is. God make me like in. Ik ga hoogste binnen in schepping. Meest waardevolle. Maar sabi dat van God ook. En in die tijd loop je bijna heel groen. Dat probeer een beetje af kodrei. Toch? Met doe af kodrei ook toe. En God is gewoon getrouwd, maar voor lei en volk, voor bij en volk, voor sterk en roken in de grond, dat moet je dan wel apart vassen. En dat ben je bevindt aan man is. Een man die dit, een trange briebe. Een man die dan wat toe op de lees van hoe God dat kan gaan. En de eerste lees die God dat kan gaan, op een kaba. Weet u wat het betekent? Voor Libi, alles maar Libi, je familie. Voor Gwena, mijn vriend, konden in dat tendati. Oh mijn God. Dat is geloof. Met biggie dat God Jimmy abribi dat. Jiyu abribi dat. We be one dat we dim God. Want getrouw fassi. Want serieus fassi. Dat alles mij naar onze mama is bedoel afkodrei. En in grosso op. Maar die God takken haar in. A draai baka. Ji alasani. En dat begin die masra God. Make we boy give you. De vader we die u dankbaar. Dankbaar die de mama ten. Voor genade. Garo Master Grantijn dat je charisma en weer biggie Garo Papa leer wie voor de gehoorzaam. Leer wie Garo Master voor de gehoorzame en diep gelovige Garo die wakker naar je bakka. En biggie dat Garo Master dat je in iemand luisteraar die de naar in een machtige naam voor Koning Jezus. Bless ding. We spreek u zegen uit Abrade in de naam van Jezus. Amen. Love you and God bless you. Ide om 10:00 alle de gemeente voor wie Abi Komakandra, zij Judena Franse, binnenland of Marowijnen, naar Mungo, Santendrape, of Judena Komowijnen, Paramaribo, Wanika, boven Suriname, Lubuwa, Alasipi, de Church of the Living God, de Tide Manteng, wie Abi Komakandra. U bent van harte welkom. Yes, Bisschop Mario, bless you. And so God will need to want to release back. Amen.
0: No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horen you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hier, Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit, en dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Historex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
4: The right one.
5: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
4: yeah,
5: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
6: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
5: It's my number one.
6: Golden

0: Akimango en blessé auditeur de matin en yanning faces. Ici des apples que m'adore pour ça qu'on a eu à la son de matin. On présente ça pour comité handling and ministries international. Mina pastor senpai de matin de baka pour dinyo na auto pour gado. Et puis au pour yourself pour trop gado le bien bien ça ni clair giu. Yo san defis yo radio sa te ke tenko ko aki mi bibi taki gado abi tru wani abi te wa miti bakana na yo fos wi go do mo fara mi wan chama begi fu giga programa father in himal kan taki de manting gado yo kan taki de manting bak de baka fes yo radio papa sa tru ma sa fu yo papa gado fu taki abra yo woto papa kan melanga wo to potinyu anu masara me big dati asa gue na ngawa si kan masara big dati ibri wang san yere ngawa sani papa kado le sang abi wami chang ayu papa kado le poti ibi sa yani anu masara en kado yu wani papa e kiap sana wi minri masara ya tu begina yu masara ini jesus ning lebi wang ete wang tromo ro wang blasi odi lebi manteng wi de jabaka langa kado wo tu e fai kuna yu ala son de manteng lebi wang kado wo tu mi wante yu taki te aikong na yu ane tang ane konga ane dunoti te akong ay duwa sani te akong ane libio legi legi ma ay lipuang erin na bakagiyo ay lipuang sani na bakagiyo that he used to sabi taki beyere wa sani one day ane kawroko na nga ing gado na nga ing yeye eroko sama gado ne goso dro e wotu te ay kon na nga ing wotu if ing wotu go in yu lobi wang they will sabi taki gado yeye a go in yu oto and a wroko nomo nomo lobi wang ya dena yu if you oppo yu serefi mi wani taki abra underwear ni ki no takwa wiki no abra emo tak moro lesi abra eng dati na alobi fu gado you can go live in ma alobi fu gado I tang in you no you want alobi fu gado te you meet na eng ba ano ma go live you moro I tang in you ma na you can go fu alobi fu gado na you can go live gado baka ma men sa gado kom te mati na ngayu no it want di a want pori na ngayu na yu edusani tak yu kan po na nga gado. Na gado no ide edusani yu po na nga ing. Untad meki buku serifi eleri wita ki na ing na a besta mati. Na ing na wi besta mati. Ishi. Taki o taka ne kawi serafu moro ma kawi mati. Ala sari sa ing pa le ing ay leri unu. Ente tide de yekis de leri si ete lobi wang. Disan sa yele wede ya nunu sa ing pa be leri ing. Da ay giwiden that we kan abin bung. That you can live in a ding or to Lubiwang. Lubiwang may be taki by in the sonnet that he knew and taki about a lobby for Gado. That a lobby for Gado ne guilibui, mana we guilib ing. I'm at Altaid at the Clarikali for Yepui and Chavi Morofara. May one listen more than I fight a book for Lucas 15. Only begin our first, I left the pay a costric etaki abra. The gelijkenis van de verloren zoon. In het begin hij taki in vers 11 dat en hij zei de iemand had twee zoon. De jongste van hen zei tot zijn vader: vader, geef mij mijn deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. Wat mang bij abitu mang boy lo bewang. En wat de day, wat de opok napu, ni ataki papa. Mi wani fu mi andil. En a panokong, nana no aweri, a pa geng fu in andil, dika saide. Abe wani gwek moto uit oso. Gwek moto uit oso lo bi wang. Ano wafot ke de sani. Ma sotu ting yegwe. Yegwe na ayoyste ting. En pe yego. Yego na ayoyste presi. Lo bi wang, te wap ching bigi. Ade, boom fu ak moto uit oso fu agol. Go libi eng libi godoro fu a set en libi godoro moro fara lobi wang. Ma ano di wang forke da sani. En te trede yeshi asani si oktu in kirki hen lobi wang. Da ki smai gwe. En letterlijk a deel sa yu de befini. A wotu sa yu de befini. Eni a gemeente. De sani sa yu be leerding eni a gemeente. De boong sa de befini. De wijze woorden. De onderwijs en de masra be giding. Na letterlijk de gwanga ding lobi wang. Ano de forke. Ye gwangin ma saye go duna ngin te ye gwangin. Yo khobere ken go doro moro fara. Of you o libi en khoun. En yo go lay wan traso libi. En yi shi tak den tubo yi disi. Wan fi den be opok napo. A moro yon wang. Atake pagi mi andil mi wani gwe. En a pagi en andil. En a gwe. Vers 13 etake en weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Gelo biwang samitaki ina biing a yong wang disi agwe. Set alain sani en agwe. En ano tun si lang agwa wafara kondre. En sam sadape. A pori. Ala agudu sa abefeni. Ala amonu sa abefeni. Lo biwang. A woto fu gado sa yefeni lo biwang. Na gudu. A woto fu gado sa yefeni na. Na a deleki moni otu. Ma a furu moro moni. Ma abi wat. Abi wat. En met effe kisa woto fu gado ne iporeng lo biwang. In no gobun omna in. Dan awa trasani opsana na yu. Perspectief is dat toen hij alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land. En hij begon gebrek te lijden. Dat hij bakka die apori ammoni lobiwang. Wat die hongersnood kon opraken, dat hij. En samsang, abi je leeg gebrek. Abi je pina. Vers 5 in dat hij, en hij trok op. Uit en droeg zich aan een der burgers van het land. En die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. Ago sukuroko lobiwang na wasma fu akonde. Asma in akonde la di en. Sot loko asma be abi geng. Fugo roko in aguping. Lobiwang. En letterlijk mi kantei lobiwang. Titidede yabisma. Sak moto in ya usuf gado. Ini akhiselik ini yefasi. Na ini aguping de roko. Ota fasa de konde de sansa de kondu lobiwang de shitaki. Abete de beroko inwa aguping. So mosu de libiko de. So in soang doti de euroko. So me schade de chakong. Na de serifi ma oktu. Fuwasma di be din galo de eshi. Pete de kondoro. Fusei de. Amat de koroko inwa aguping. Nye fasi. En versesi etaki. En hij begeerde zijn buik te vullen. Met de schillen. Die de varkens aten. Ishi, pete adoro. Wasma di be abi somen sani. Wasma di be abi e ala insani abi debunga impa. Ako doro an pisipe ako eikon angri fu nyang de sansa de agu en nyang. En agu lo biwang na ala sansa afine en nyang. Monsu sani agu en nyang lo biwang. Da amani si be doro an pisipe. Abi wan nyang de sansa de agu en nyang. Versifate etaki. Vers 16 dat hij het wel is en hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Doch niemand gaf ze hem. 17. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom hierom van de honger. Is hij zang vers 17 dat hij. Toen kwam hij tot zichzelf. Toen kwam hij tot zichzelf en hij zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. En ik kom hier om van de honger. A kishing serifi lobiwang. En na asalisi metak na yu ina biging taki. A wuntu fugado te agwe niu. Anegwe ay ta in niu. Ma yu ne libi fokos ing. Te yu ko in gado. Na yu egwe lib gado ma gado ne egwe libiu. Ay dete yu kisi serifi baka de kong. Ay go doro moro faya lang ayo lobiwang. De is taki amandi si. A kontak sikself en taki. Ey. Mi pa. Abi so furu roko man. En de abi brede in overflood. Tam jay dede fo angri. A kisen serifi lobiwang. Lobiwang serifi de lao man sa ewa ka strategia. Fan kay tok tey de kisen serifi de takwa bungsan da de las den serifi baka. Wan serifi de abra. Isi takwa gine nak den. Dan ontdek je ergens de abdensrevie. Maar geestelijk, die heb je wel een probleem. Maar nou, je hebt voor deze mensen, waar laat maar jumpen naar brokie, of waar laat maar hangen in srevie. En je komt makkelijk voor. Dan ontdek je srevie, aan zijn lauw. Hij heb je verstaan, in een zekere mate. En dan, deze dat je abman, die zeker ook is in srevie, lobby wang. Dan moet je in het begin, dat je al lobby vergado, dat je gwe libi en, maar je gwe libi en, de amalis kisen serifi, da ko shi alobi fugado ining. Ota abuoto disi, abuku apisameli si samwa, khele ikanis na wa agye story. De is taki di ak kisen serifi. Da ko shi taki on, faf de ro comment comme pas de abisan funyang in over flow da media epina sote you up to you kon na gado you gweli bigado bakalo biwa wanting e kon peyo kisi you serevi that make you a giu gado wo tak amus tang in you and amus de in you godo ro moro fara that you na fu gwe that you kisi you serevi later that you mus de na ai altate fu kan folo gado godo ro moro fara lo biwa lo biwa ti demo stop na pisi ya matrabi ki mi ango doro moro fara na ngayu nga a pistol disi fu lucky ut moro fara fa agona a young man disi mati de mama ting mi wani bo mudo ki lobby wang that you san kisi gado wotu leka de leki wang gudu in you san kisi gado wotu leki atang in you san kisi gado wotu horeng leki wang wa hei sani horeng leki wang wati sani there is taki au chayu alte mati ifi kisi gado wotu da you poring ino do next nga ing dana wang trasani yodu en fruko flat yo doro in notu yet amati une libi lek fagado wani. Amen. Lobi wang tri maman ten mi chade ngo tu bisis kona yu. Taki alobi fgado na yegwe li ben. A yek moto fsi gado ma ay de in yu. En a moment sa ye kis yu sefi taki ey mina wans ma fgado. De ye kontot in kir. Lobi wang mati de anom de sona nga yu lobi wang. Yu sa ye kisi gado wotu tide. Mi bribi taki yu okibri en. Nat yu go doro moro fara nga en. Dat jou de lekwang wapen sa yo gebruik tegen as vijandi. En fu godoro moro hei na nga gado. Tide. Efi wede den woto disi lobi wang. Deta ki minad no apresi fu gona koma Canada. Wani begi na nga yo. Fosu yu begi na nga yo. Wani begi a sandal kebet na nga yo. San yede a woto disi taki ei. Mi ouf tube de wafu den sma disi. Sa me kisi gado woto. En mi no du nek. En mi go poring. En tide mi lei wang libi sa no bun. Tide mi wan begi a begi disi na nga yo. A sandal kebet. Sawi e begi lobi wan fo yu an tap yu ay tak na mi gado me kon na yu fesi me aksi yu fo yu gimi pardon fo mi sondu wang di mi sabi en wang di mi no sabi gado me bolo ufi yu dat nyo wakabaka yu fo temino de yamoro na in Jesus name amen. Bien if begi dem a begi disi na mi wante taki yu mikia esta stap ba tu de stap na fosu kwa gemeente en golo biwan te de mante wi de nach mita handel nga bai talibe na tu tot fil begi dat na esta koma kanra ti yu mante nga tu da begi si si ba kanna na sony point wi de outu lo biwan na tapu di ba wi de na broko pondo wi de outu lo biwan a fo ba kaste yu me da pe wi de na bronze outu lo biwan wi de ja outu na 20 wai watamaleo strat. We did not freedom bureau club you want. We did not Tamasari auto club you want. And society mongo we did auto na turn hot auto club you want. We did auto pay you come a canal pay you the welcome in either of the come a canal is club you want. Club you want. This is the programador for put the mounting and we for work you club you want. You sang abi wan meri for gadu fanodo and abi wan meri for gadu fanodo that you sang meeting ang ayu club you want. This is the programador for hope. Want jou baby for me tapo falling in himmel grand tangi for the moment in grand tangi for ibi woto sa kon papa grand tangi for ibi wasa adi woto big that you meeting nga ding papa that you chatting masra that you woto papa you say yepi ding for the no go for the gobu om nga ding nga ing masra that me begin na you papa in Jesus name akiman this be the programador for hope make God bless you.
1: Arkimang disbende a programa Doro Fu Hopu wa presenti fu gemeente handelinga. So masrawani u de bakanayu, trawiki sonde, sem yuru, sem presi, 94.5 FM.
2: Het is 8 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
3: Goedemorgen, broeders en zusters. Gado na wambung gado. Dat is niet gewoon een gezegde. Het is een grote waarheid. Hij heeft ons enorm lief. En heeft er reeds alles aan gedaan om ons tot zich te trekken. Indien u de keus nog niet heeft gemaakt om hem te dienen, laat deze kans u niet voorbij gaan. Indien u een go-no-go-christen bent, maak de keus om hem volkomen en toegewijd te dienen. Hij wacht op u. We zijn gisteren begonnen met een studie die als titel heeft: Eén ding ontbreekt u. En de subtitel is: Wat bent u bereid los te laten? We zagen gisteren dat Jezus de rijke jongeling vraagt om afstand te doen van zijn bezittingen. Maar dat viel niet in goede aarde. Om de houding van deze jongeman te begrijpen, moeten we eerst de achtergrond van de Joodse cultuur nagaan. Joden zagen rijkdom namelijk als een teken van Gods zegen. Denk aan Abraham, Job, David. Mannen die rijk waren. Als iemand rijk was en de Torah onderhield, werd dat vaak gezien als een bewijs van Gods gunst. Zo dacht deze jongeman ook dat het ging om het doen van goede werken. Zoals sommigen van ons nog steeds denken. Ik geef mijn tiende, ik geef een bijdrage, ik doe dit of ik doe dat, dus God gaat me zegenen. Deze jongeman hield de geboden en was rijk. Dus in zijn ogen stond hij er goed voor. Jezus oproep om alles weg te geven leek dus niet alleen radicaal, maar ook tegenstrijdig met wat hij als goddelijke beloning zag. Hij kon zich niet voorstellen dat Jezus als Jood van hem verwachtte dat hij de zegeningen Gods moest wegdoen. Maar Jezus wist wat hij vroeg en waarom hij het vroeg. Jezus rekent af met de gedachte van goede werken doen die de jongeman en wij vaak ook hebben. Ik moet rijk zijn, ik moet alles hebben en dan ben ik gezegend. Onze zegeningen worden vaak gemeten aan de hand van onze materiële bezittingen. Maar dan zegt Jezus: laat los wat jou vasthoudt en volg mij. Dit is geen transactie, maar een transformatie. En dat vond de jongeling vreemd, want het druisde in tegen alles wat hij kende. De jongeling had veel rijkdommen. En die waren niet zomaar spullen. Ze waren verweven met zijn identiteit, zijn status en zekerheid. Jezus raakte precies datgene aan waar hij het meest aan vastzat. Jezus zei: één ding ontbreekt u. Dat ene ding was niet een extra gebod, maar volledige overgave. Zijn reactie laat zien dat hij zijn rijkdom belangrijker vond dan het volgen van Jezus. Jezus vroeg hem niet alleen om te geven, maar om alles los te laten en hem te volgen. Dat was geen symbolisch gebaar. Het betekende een totaal nieuw leven, zonder de zekerheid van bezit. De jongeling hield zich aan de geboden. Maar Jezus liet zien dat ware toewijding verder gaat dan regels. Het gaat om het hart. Waar ligt uw schat? Zijn verdriet toont dat zijn hart nog bij zijn rijkdom lag. Jezus' oproep was niet bedoeld om hem te straffen, maar om hem vrij te maken. Maar vrijheid vraagt vaak loslaten. En dat is meestal het moeilijkste deel van het geloof. Vertrouwen dat wat we opgeven ons iets beters oplevert. Vers 23 zegt: en Jezus rondziende zeide tot zijn discipelen: hoe moeilijk zullen zij die geld hebben het koninkrijk Gods binnengaan? We zien dat de discipelen schrikken van deze opmerking die Jezus maakt. In Matthäus 19, vers 25 en 26 staat er: toen de discipelen dit hoorden, waren ze zeer verbaasd en zeiden: wie kan dan behouden worden? Jezus keek hen aan en zei: bij de mensen is dit onmogelijk, Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Ze zijn geschokt. In hun cultuur werd rijkdom vaak gezien als een teken van Gods zegen. En ze denken bij zichzelf, als zelfs een rijke, vrome jongeling het koninkrijk niet kan binnengaan, wie dan wel? Hun vraag is niet alleen uit verbazing, maar ze hadden zoiets als, is het wel mogelijk voor iemand om gered te worden? En Jezus keert hun denken radicaal om. Niet menselijke inspanning of status bepaalt toegang tot het koninkrijk. Gods genade maakt het mogelijk, zelfs als het voor mensen onmogelijk lijkt. Het koninkrijk is geen beloning voor prestaties, maar een geschenk voor wie zich afhankelijk opstelt. Jezus laat de jongeling zelf ontdekken dat hij misschien wel goed leeft met mensen, maar God niet op de eerste plaats zet. Jezus laat hem zien dat zijn relatie met God nog ontbreekt. Deze reactie van Jezus brengt mij gelijk naar het boek Openbaringen. En wel de brief aan de gemeente te Efeze in hoofdstuk 2. Daar lezen we: ik weet dat je allerlei goede dingen doet. Toch in vers 4 zegt hij: maar ik heb tegen u. Met andere woorden, er is toch iets dat je niet doet. Er is nog iets dat je ontbreekt. Jezus zei aan de jongeling: één ding ontbreekt u. En wat was dat? Je relatie met de Vader. Je hebt je eerste liefde verzaakt. In ons Bijbelgedeelte zegt Jezus aan de jongeling: er is nog iets dat je niet doet. Je onderhoudt inderdaad alle geboden, maar hoe zit het met de eerste liefde? Wat ben je bereid los te laten om mee te volgen? Indien je volmaakt wil zijn, verkoop alles en volg mee. Volmaakt betekent hier niet foutloos leven, maar een leven dat volledig gericht is op God, zonder een hart dat verdeeld is. Het ging er bij Jezus niet om zijn bezittingen, maar het ging bij Jezus erom dat deze jongeman zelf zou opmerken wat er in hem ontbrak. En dat was de bereidheid tot ware discipelschap. Hij ging er prat op dat hij vanaf zijn jeugd zich had gehouden aan de geboden. Maar helaas, hij had de belangrijkste gemist. Heb God lief boven alles en iedereen. Met geheel je ziel, geest, verstand. Ja, met alles wat je dierbaar is. De Bijbel zegt in Matthäus 10 vers 37... wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Jezus legde de vinger op de zere plek. Net als bij de Samaritaanse

gaven. Bij de Samaritaanse vrouw zien we dat Jezus vraagt haar pijn en schaamte raakt. Maar ze vlucht niet. Ze laat zich raken. En haar dorst naar waarheid en verlossing wordt zichtbaar. Haar hart is ontvankelijk. En dat maakt haar tenslotte tot een getuige die ervoor kiest om Jezus te volgen. Het is heel mooi om het verschil te ontdekken. De jonge man hield de geboden vanaf zijn jeugd, maar was niet bereid los te laten om Jezus te volgen. De Samaritaanse vrouw daarentegen hield de geboden niet. Ze had verschillende mannen en werd door de gemeenschap misschien gezien als een hoer. Ze werd verstoten. Ze moest zelfs op een tijdstip waarvan ze wist dat niemand daar zou zijn, naar de put gaan om water te halen, omdat ze bang was voor de confrontatie met andere vrouwen. Maar het moment waarop Jezus haar kenbaar maakte wat nog ontbrak, was ze terstond bereid het oude leven achter zich te laten en Jezus te volgen. Wij zien wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Jezus wist dat de rijkdom van de jongeling een afgod was geworden. Jezus wilde dat hij datgene zou wegdoen dat een afstand tussen hem en God had gecreëerd. Wat is een afgod in uw leven? Wat bent u bereid of niet bereid los te laten? Wat is er in uw leven dat maakt dat God niet dichterbij kan komen? Wanneer de Heer ons vraagt om iets op te geven, weet Hij ook dat het niet altijd gemakkelijk is. Maar Hij weet wel dat het goed voor ons is en dat het mogelijk is. Elke opdracht die Hij ons geeft, zal uiteindelijk uitmonden in ons voordeel. Hij houdt te veel van ons om ons pijn te doen. Hij houdt zoveel van ons dat Hij bereid was in onze plaats te lijden en te sterven, zodat wij vrij uit konden gaan en de hel niet hoeven te smaken, maar het eeuwig leven met Hem mogen ontvangen. De vraag van Jezus is niet alleen voor de jongeling, maar ook voor ons. Wat houdt u nog vast? Wat zou u vreemd vinden als Jezus het van u vroeg? Ik laat deze vragen voor u. Laten we voor onszelf nagaan waar onze prioriteit ligt. De Bijbel zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Feesten, huwen, ten huwelijk geven. Ons bezighouden met de dingen van de wereld. En terwijl we nog bezig zijn met pietluttige zaken, komt Jezus op de wolken om zijn bruid te halen. Broeders en zusters, we kennen nog de dag, nog de tijd, nog het uur. Wat we het er wel eens over zijn, is dat de komst van de Heere nabij is. De Bijbel zegt dat het zal zijn als de ween van een zwangere vrouw. Naarmate de tijd nadert, zullen de ween heftiger en frequenter zijn. Laat het niet zo zijn dat we Jezus missen, omdat we onze eigen dingen willen doen. Laten we bidden. Heere Jezus, U die ons kent tot in het diepst van ons hart. U die ons aankijkt met liefde. Zoals U de rijke jongeling aankeek. Wij komen tot U met onze vragen, onze verlangens, onze gebrokenheid. Wij danken U voor Uw woord, dat niet alleen troost, maar ook uitdaagt, confronteert en uitnodigt. U roept ons niet tot religie, maar tot relatie. Niet tot prestaties, maar tot navolging. Niet tot het behouden van wat we hebben, maar tot het loslaten om U te ontvangen. Heer, wij erkennen dat we vaak lijken op die jongeling. We hebben onze principes, onze overtuigingen, onze bezittingen. Maar diep van binnen weten we, er is nog iets dat ons vasthoudt. Onze zekerheid.

0: Hate, onze status, onze controle. Maar u zegt vandaag, één ding ontbreekt u. En dat ene ding is vaak het moeilijkste. Volledige overgave. Heren, help ons om los te laten. Leer ons vertrouwen dat wat we opgeven niet verloren gaat, maar wordt getransformeerd. Dat wat we geven niet verdwijnt, maar vrucht draagt. Dit is wat we u vragen, in Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richards. Ik ben 7 dagen zitten erop. Indien u contact met me wil maken, kunt u dat doen op het nummer 88 65 68. Ik groet u en zo de Heer wil, tot een volgende keer. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey, Ruby! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
3: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
4: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Ruby.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you? Wie are you?
6: Boy, mi wa klara ozo. Mala san op prijs. Plus abit chat kost mala. Ami suku kwaliteit toch.
7: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuan new verfi. Verfi.
6: Huh?
7: Verfi.
6: Verfi? Da sa dati.
7: Verfi. Nayeri nayere. Dofi dofu. Tulis mi tegik ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi disi. GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
8: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
9: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
10: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Historex AquaGuard Roof Paint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Historex AquaGuard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Hysterex AquaGuard Roofpaint. De slimme keuze voor uw dak.
11: Mi radio na shalom. Me begunu uno prefur pure dape. No sona a problem.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Van harte goedemorgen, geliefde. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus en heet u allen van harte welkom in het programma van De Hernutter. Ik ben zuster Shirley van gemeente God is Liefde, de Kampong Baru, Saramaka. En ik heb het voorrecht om u te bedienen met Gods woord. Laten wij deze eredienst opdragen. Onze hulp komt van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Genade en vrede zijn met ons allen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laat ons bidden. Heilige Vader, wij danken u voor deze nieuwe morgen, voor uw liefde en genade elke dag weer. Dank u dat u ons wilt zegenen, dat u ons wilt leiden en beschermen tegen alles wat niet van u is. Dank u voor uw vergeving en dat u ons wilt reinigen met het kostbaar bloed van uw Zoon Jezus Christus, opdat wij gereinigde kanalen mogen zijn in uw naam. Leid u deze dienst door de kracht van uw Heilige Geest. Amen. Geliefde, ik hou u nu voor de dagwoorden van vandaag, de 17e zondag van Na Trinitatis. De weektekst is gehaald uit 1 Johannes 5, vers 4c. En daar staat: dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Vandaag is zondag 27 september 2026. En de dagtekst is gehaald uit 1 Samuel 12, vers 22. En daar staat: de Heere zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam. De Heere zal zijn volk niet verstoten, om der wille van zijn grote naam. En het leerwoord is gehaald uit Johannes 17, vers 26, waar staat: Jezus bad: ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Jezus bad: ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. En het bijbehorend lied: o, laat mij voor de liefde knielen die zich in Jezus openbaart. Laat dankbaarheid mij gans bezielen, mij nietig schepsel van deze aard. Laat mij, o Heer, mijzelf vergeten, van niets dan uw genade weten. Nog een keer het gezang: o, laat mij voor de liefde knielen die zich in Jezus openbaart. Laat dankbaarheid mij gans bezielen, mij nietig schepsel van deze aard. Laat mij, o Heer, mezelf vergeten, van niets dan uw genade weten. Tot zover de dagwoorden van vandaag.

Ich habe Ihnen vor der Schriftlesung aus Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Die Kananese Frau. Und Jesus ging von da und trok sich zurück nach der Umgebung von Tyrus und Sidon. Und sie, ein Kananese Frau aus dat Gebiet, kwam und rief: Heb medelijden met mij, Heere, Sohn van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide: Heere, help mij. Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeide: Zeker, Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Tot zover de schriftlezing voor vandaag.

help mij. En Jezus antwoordt: het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en het aan de honden te geven. Maar haar antwoord verandert alles. Zij zegt: ja, Heer, maar de honden eten toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? Toen zei Jezus tegen haar: vrouw, groot is uw geloof. U geschiede zoals u wilt. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Broeders en zusters, wat is de kern van dit verhaal? We zien hierin dat geloof geen grenzen kent. De weektekst uit 1 Johannes herinnert ons ook eraan. Het is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. De vrouw was geen Jodin, ze was een heidene. Toch had ze zo'n groot geloof in Jezus. Dit laat zien dat Gods redding en genezing niet alleen voor één volk is, maar voor iedereen. We zien ook volharding in gebed. De vrouw liet zich niet afschrikken door de stilte of een harde reactie. Ze bleef vragen, knielen en vertrouwen. We zien ook hoe nederigheid belangrijk is. Ze accepteerde de kruimels. Ze vroeg niet om een ereplaats, maar gewoon om Gods genade. En juist daardoor kreeg ze meer dan ze vroeg. En tot slot zien we hierin ook dat de Heer Jezus het hart test. Het lijkt alsof de Heer Jezus haar afwijst in het begin, maar hij test haar geloof. En haar antwoord, dat ontroerde hem. Daardoor prijst hij haar geloof als groot. Broeders en zusters, wat betekent dit voor ons vandaag? Het betekent dat ons geloof verandering moet brengen in u en mij, in ons leven. Wanneer we zeggen dat we in Christus geloven, moet dat te zien zijn in ons leven, in ons handel en wandel. Misschien niet direct grote veranderingen, maar het moet niet meer dezelfde zijn als toen wij Christus nog niet kenden. Het begint als kruimels. Die kruimels, korte gebeden, nederigheid en blijven volharden in het geloof. Daardoor zullen wij groeien en beginnen de veranderingen in ons leven duidelijk merkbaar. We zien dat misschien niet zelf in het begin, maar naarmate we groeien in geloof, dan zien we het steeds duidelijker. Het begint heel klein, net als de kruimels. Je kan het vergelijken met iemand die dik is en slank wilt worden. Ze gaat alvast minder eten en dan naar de gym. Het begint met kleine veranderingen. Ze gaat niet in een maand slank zijn, maar na een maand zie je haar gezonder uitzien en na een aantal maanden ga je pas zien dat ze mooi slank is geworden. Laten wij in ons leven kijken naar de kleine dingen waarin we moeten veranderen, zodat we kunnen groeien. Het kan zijn lelijke gewoonten, als uitschelden, roddelen enzovoort. Een voorbeeld uit mijn eigen leven was dat ik een flap uit was voordat ik Christus leerde kennen. Mijn mond had geen rem. Hoewel ik de waarheid uitflapte, was ik niet populair. Ik had daardoor geen vrienden en zelfs mijn familie vond het nooit leuk. U weet, mensen willen altijd dat je eerlijk moet zijn. Maar als je dan eerlijk je mening geeft of ze de waarheid zegt, wordt men boos. Dat gebeurde ook toen ik pas tot geloof kwam. En mijn geloof in Christus bracht me ertoe om te bidden voor verandering. Ik vertrouwde erop dat Christus mij zal helpen om mij te veranderen. Vandaag de dag komt het bijna niet meer voor dat ik zomaar iets uitflap. Ik geef nog steeds eerlijk mijn mening, maar de Heer helpt mij om de juiste woorden te kiezen. Broeders en zusters, laat uw geloof in Christus ook de overwinning brengen in uw leven. En het zal bijdragen aan de overwinning in de wereld. Verandering begint bij onszelf. Net als bij de Canaanese vrouw. In geloof vroeg ze de Heer om hulp. Ze was een heidense, maar ze hoorde over wie de Heer Jezus was en ze geloofde. Haar geloof gaf haar hoop dat Jezus haar dochter kan genezen van bezetenheid. En die hoop maakte dat ze bleef volharden, zelfs toen het leek alsof ze niet hoefde te rekenen op hulp. En Jezus zag hoe groot haar geloof was en haar dochter werd genezen. Broeders en zusters,
Dit verhaal nodigt ons uit om niet alleen te zeggen met onze lippen dat wij in Christus geloven, maar dat wij ons geloof gaan omzetten in actie. We geloven dat Jezus liefde is en van ons houdt. Laten wij ook die liefde uitdragen. We kunnen beginnen in onze eigen omgeving, in onze gemeente, onze werkplek. Hoe kunnen wij Gods liefde uitdragen? Er is altijd iemand in de buurt die hulp nodig heeft. Wij hebben geleerd om onze naasten zo lief te hebben als onszelf. Voor wie willen we een naaste zijn, broeders en zusters? Is ons geloof groot genoeg om voor mensen te bidden die niet van ons houden? Laten wij ons alvast daarin beoefenen. En we zullen merken dat deze actie van geloof heel veel zegen met zich mee zal brengen. Amen.

Laat ons bidden. Heilige Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord dat wij vandaag mogen overdenken. Wij geloven in u, maar vaak genoeg blijft ons geloof ons elke zondag alleen naar de kerk te brengen, terwijl ons geloof ons tot actie moet brengen. Vader, wij hebben dat vandaag begrepen door de actie van de Canaanese vrouw, die in geloof nederig bleef volharden in gebed, totdat haar dochter genezen werd. Help ons, Vader, dat wij door ons geloof ons actief mogen, ook actief mogen zijn en de liefde van u mogen uitdragen, opdat vele anderen die u nog niet kennen ook uw genade mogen ervaren. Dank u, Vader, dat u ons zo kunt gebruiken als bruikbaar instrument in uw wijngaard. Helpt u ons om uw stem te horen en u te volgen, dat wij uiteindelijk niet alleen gelovigen zijn, maar ook uw volgelingen mogen zijn. Leid ons en beschermt ons, Vader. Wij bidden dit alles in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Ontvangt u de zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht lichten over u en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, ik ben zuster Shirley en ik groet. Zo de Heere wil, ben ik heel gauw weer in uw huiskamer in het programma De Hernutter. MUZIEK.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.
3: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
4: En ik nieuwe schoenen.
3: Ja, ik ook.
4: En pa, mijn tas is kapot.
5: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Assembo in het district Para. En ook hier op Assembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM en Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00 en de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Lieve mensen, haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur de vragen gerust op naar rtvshalomfr@gmail.com of telefoneer naar 422-630 met het netnummer van Suriname, 597. Tussen 8:00 morgens en 2:00 middag Surinaamse tijd. Ik wil de mensen werkelijk attenderen en op het hart drukken om echt RTV Shalom SR te gebruiken @gmail.com om jullie feedback te geven, want ik krijg er zoveel via de app. En ik sprak er net met de redactie van Shalom over en die hadden zoiets van: druk de mensen op het hart om echt hun e-mails en hun feedback en hun vragen naar ons toe op te sturen, want dan horen de anderen dat ook. Ook wil ik vandaag de Heer ontzettend bedanken voor onze nieuwe aanwinst bij Radio Shalom. Dat is Travis, de editor. Ik ben zo blij en ik moet zeggen complimenten Travis voor de uitzending van de afgelopen zondag. Het was feilloos. Virgilio had ook geappt om te kijken hoe het gegaan was. En ik zei het is geweldig gegaan. Dus dat geeft aan hoe betrokken deze Shalom familie is. Vorige week ben ik geëindigd mensen met de ziel. Hoe ze verwond kan raken, maar ook genezing kan ontvangen aan de hand van Jesaja 1. En ik heb wat feedback gehad van bepaalde mensen. En dat is, een van de mensen is kapitein Grace Watamaleo uit Marijkendorp. Zij is kapitein van Marijkendorp. En ze schreef naar mij toe: Apostel Adis Gotena Mibonyo. Ik moest lachen. Het ging tot het bot voor de Nederlanders. Maar ook haar verlangen werd opgewekt om vol te worden van de Heilige Geest. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Om te horen dat deze edities de mensen helpen om te zien waar het werkelijk om gaat. Dus de Heer opent de ogen. Dank u wel, kapitein Grace, voor deze feedback. Het heeft me goed gedaan. En ze vraagt ook wanneer is de eerstvolgende training. En die ga ik ook bekendmaken. Ik ben de Heer ook dankbaar voor Bishop Douglas. Die ook zei dat hij het krachtig vond. En hij heeft ook bedankt. Ook hem wil ik bedanken voor zijn outreach in Brazilië laat. Het was powerful wat ik gezien heb. Dat we buiten de vier muren van de kerk moeten gaan. Dat is ontzettend aanstekelijk, Bishop. Dank u wel. Ik heb ook van Alta Gracia al de mooie beelden gekregen. Mijn geestelijke dochter. Dus dank u wel voor de bemoediging. En vele schapen waren ook blij met de rechtvaardigheid van de Heer om in de laatste editie te praten over de herders die de schapen verwonden. Het werkte enorm genezend. En pastor Wesley uit Aruba zei: ik leer zoveel van jouw teaching, dankjewel. En de psychologe Inaida Delgado Silva, een van de lead psychologen die meest weet over de ziel, die zei van, ik ga het voorlezen. Oef, voornamelijk de steken vanuit de pulpit of bejegingen van mensen zonder rekeningen te houden met hun kwetsbaarheden maakt zoveel kapot schrijven. Men ziet vaak het gedrag, maar niet het verhaal achter het gedrag en rekent hen daar direct op af. Men kan snel een oordeel hebben zonder te begrijpen hoe degene is binnengekomen. Hebt u dat gehoord, leiders? Soms komen mensen gebroken binnen en u maakt ze nog meer kapot. Deze boodschap, schrijft ze, zal hard zijn voor bepaalde leiders. Maar als ze het kunnen pakken, kan het voor veel herstel en heling zorgen. Dat is spot on. Want ik ben niet hier om u te veroordelen. Maar dat we samen als leiders het beter kunnen gaan doen. Dank u wel, zegt ze, voor de boldness van uw hart voor de kinderen van God. Nou, dank u wel, psychologe Inaida Delgado Silva uit Rotterdam.
En ik ben gewoon blij dat de Heer mijn mond kan vinden om zijn woorden uit te spreken. Zo simpel is dat. We hebben gezien dat de ziel, ofwel het vlees, samen met het lichaam een grote rol speelt als het gaat om beïnvloed te worden door de wereld op externe factoren, dingen van buitenaf, invloeden van buitenaf. Terwijl de wederom geboren christen juist door de interne wonende Heilige Geest in haar geest, van binnenuit de externe factoren moet kunnen beïnvloeden. Dus de interne factor, de Heilige Geest, moet externe factoren beïnvloeden en niet omgekeerd. Dus de reden waarom het belangrijk is om alles wat met technologie te maken heeft in dit tijdperk, gaat zich alleen maar op het gebied van de ziel richten. Dus AI, ChatGPT, Neuralink en transhumanisme zijn bezig de ziel, lieve mensen, in gevangenschap te nemen. En dat is je denken, je wil en je emoties. Ze gaan het zodanig manipuleren en ze gaan je brengen tot een soort gefascineerd te worden door al die AI en die ChatGPT, verbazendwekkend hoe geweldig ze zijn, hoe wijs ze zijn, dat je er niet meer zonder kan. Dus het doel van dit alles is om je ziel tot slavernij te brengen, dat je er niet meer zonder kan. Oké. Vergeet niet dat ik vorige week zei dat de oorlog is om onze ziel. En ik heb laatst laten zien dat er wordt gevochten. The battle is om the human souls. En in Hollywood heb ik vorige week ook gezegd hoeveel sterren hun ziel hebben verkocht om naam, faam en gezicht. En de prijs was heel duur. Daniel 11 vers 32 wil ik even lezen voordat we naar AI gaan. En we gaan laten zien wat er gebeurt en waarvoor AI is bestemd. We waren al begonnen met Daniel in de eerste editie. En ik ga dit even lezen. Vers 32 zegt hij: de antichrist en degene die zich misgaan tegen het verbond, zal hij, de antichrist, met vleierijen tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. U hebt al gezien, hij gaat het niet doen met horens en grote klauwen. Hij gaat komen met vleierijen, zegt Daniel. Oké, de Bijbel laat zien dat het eerste paard in Openbaringen is een wit paard. En die daarop gezeten heeft één kroon en hij heeft een boog, maar zonder pijl. Dus dat geeft aan dat hij gaat komen met vrede, zogenaamde vrede. Hij gaat komen met vleierijen. Hij gaat doen alsof hij Jezus is op een wit paard. Terwijl Jezus in Openbaringen 19 komt ook op een wit paard. Maar hij komt met vele kronen en uit zijn mond komt een tweesnijdend zwaard. En op zijn dij staat geschreven het woord Gods, mens. U moet het woord kennen. Want velen denken dat het eerste paard uit Openbaringen de Heer Jezus is. Nee, het is de antichrist. Hij komt met één kroon, want er wordt ook gezegd, hem wordt een kroon gegeven. Weet u? En hij komt met een boog zonder pijl. Hij komt met vleierijen. Hij komt niet met oorlog direct. En hij gaat u tot afval bewegen. Maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daardoor doen. We gebruiken deze tekst, maar buiten zijn context. Hier wordt over het beest gesproken. En Paulus bevestigt Daniel in 2 Thessalonicense 9 vers 10. Daar zegt hij, even kijken hoor. Want ik hou ervan om het woord van God erbij te halen. Zodat we niet uit onze eigen denken dingen gaan interpreteren. Maar vanuit Gods woord. En hij zegt hier zo in 2 Thessalonicense 2 vers 9. Zegt hij, daarentegen is diens komst, dat is de komst van de antichrist, is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen, en hier komt het, bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Waarom? Omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaarden. Lieve mensen, u ziet het,
bedriegelijke wonderen. Je ziet het verlokken. Verlokken is hetzelfde als wat Daniel aangeeft. Dat hij gaat komen met verleiding. Hij gaat komen met allerlei vleierijen. Hier wordt bedrieglijk genoemd. Hier wordt verlokken. Iemand die bedriegt, verlokt ook. En daar komt AI in. Lieve mensen. Verleierij. Bedriegelijk. Verlokkend. Het lijkt zo mooi. Aantrekkelijk. We kunnen inzicht krijgen. We kunnen wijsheid krijgen. Weet u, we kunnen allerlei informatie krijgen. We zijn verslaafd aan die informatie. Hij lokt ons langzaam. Hij komt met vleierijen binnen. En artificial intelligence, artificial intelligence, het woord zegt het openlijk in zijn betekenis. Artificial is kunstmatig. Het is gemaakt. Het is geforceerd. Dus het is namaak intelligentie. Het is niet direct van God. En alles wat niet uit God komt, is namaak. En we weten, Satan is een grote aap. Hij doet God na, want dat is wat hij altijd heeft willen zijn. Ik vind het zo mooi dat ik met Travis sprak, onze editor. En hij gaf het nog een mooiere naam die ik niet had kunnen bedenken. En hij zei, AI is Antichrist Intelligence. Mensen, mooier kan niet. Dit kan niet mooier. Antichrist Intelligence. Dit is spijker op de kop. Spot on. Dankjewel Travis voor deze eye-opener. En een betere vertaling kon ik er niet voor bedenken. We zien, we hebben elkaar nodig in deze strijd. Je hebt sommige mensen die een ally hebben in crime. Maar je hebt ook allies in gerechtigheid. En Travis is mijn ally in gerechtigheid. Hij helpt mij. En samen moeten we bundelen om deze boodschap te brengen. En elkaars ogen te openen. En ik hoop dat hij een programma krijgt om me hierin te backen. Want ik ben al oud geworden, mensen. Ik ben 60. En we hebben een jongere generatie nodig. Ik ben ontzettend geholpen door de Heilige Geest om dit allemaal te begrijpen. Want dit is een download. Want ik ben zo a-technisch als ik weet niet wat. Maar ik begreep alles van Neuralink. Ik begreep alles van ChatGTP. Ik begreep alles van transhumanism. Ik begreep alles van daar ga ik ook straks een beetje over praten. Dat is die singularity waarover ze praten, waar vele mensen geen know-how van hebben. Ik begreep het vroeger niet, maar ik heb een openbaring in 2016 gekregen, een download vanuit de hemel, waardoor mijn verstand openging. Ik denk, wow, plotseling begreep ik alles en vanaf 2017 praat ik hierover. Mensen en een we zien in Gods woord wie ons gaat bedriegen of lokken met deze antichrist intelligence of met deze AI. En vele christenen trappen er nu al in. Ze worden, zijn al in die greep. Waarom? Ik werd vanmorgen, stuurde Travis een dingen voor me. Een video waar in de Hermitage Mall iemand rondliep en ze ging verschillende mensen interviewen van wat is AI? Weet u dat heel veel mensen het niet? Anders zeggen een robot, anders zeggen dit, ik gebruik het wel. Weet u, Surinamers met hun accent. Ik gebruik het wel, maar het is een robot. Nee mensen, het is verder dan dat. Dus je ziet het, men gebruikt het, maar we zijn net kunnen dieren. We springen in iets zonder te onderzoeken wat dat ding is. En daarom staat er in Daniel. Alleen het volk dat God kent zal sterk zijn en daden doen. Weet u? En inzicht krijgen, wijsheid krijgen. Wat is dat ding? In plaats dat je het als een kudde dier. En ik zei het vorige week. Voorgangers gebruiken ChatGPT om hun preken te doen. Gewoon intypen. En ik had vorige week, sorry hoor zuster. Jij en ik hebben het al besproken. Maar die zuster is een vriendin van me. En ze had vorige week iets gezet op een YouTube. En op de gemeente-app. En het was heel erg indrukwekkend. Maar ik zag het. En het was iemand die dus eigenlijk zingt op, American Got Talent. En
ik zag die man zingen. Mensen, mijn wezen werd helemaal... Ik denk, dit klopt niet. Waar is het koor? Je ziet discrepanties tussen hoe het publiek reageert en wat je hoort. Ik dacht, dit is AI. En de volgende dag, zie je hoe ik mijn mensen heb getraind. De volgende dag stuurde een van de leiders een hele uitleg over dezezelfde persoon. Dat het nep is. En we moesten het corrigeren op de gemeente-app. Van nee mensen, dit is nep, het is niet echt. Maar mensen, dit is wat wij nu, waar we middenin zitten. Mensen, hun stemmen worden nagemaakt. Mensen, hun gezicht wordt nagemaakt. Er zijn AI-ministers nu in bepaalde landen. Het is niet normaal, we gaan in een artificial tijdperk. In een tijdperk waar het niet echt is. En het gaat nog erger zijn op crimineel gebied. Want men gaat jouw stem gebruiken en jouw gezicht. En men gaat geloven dat jij die crime hebt gedaan. Terwijl dat niet zo is en het begint nu al, hè. Dus AI heeft zijn goede kanten en zijn slechte kanten. Maar ik wil eerst beginnen om te zeggen van... dat de Bijbel duidelijk zegt, waarom kunnen wij verlokt worden? Omdat we geen liefde hebben voor de waarheid. In plaats dat we de Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus zegt in de Johannesbrief, dat hij de geest der waarheid is en ons de weg moet wijzen tot de volle waarheid. In plaats van hem te raadplegen, waar gaan we naartoe? ChatGPT. Waar gaan we naartoe? AI. Geen wonder, we hebben geen liefde voor de waarheid. Dus zegt de Bijbel, God gaat een dwaling zenden. Thessalonicense, je gaat afdwalen. En afdwalen is verloren gaan, lieve mensen. Ik heb geen andere middenweg voor. Je wil ChatGPT, je wil artificial intelligence, je wil antichrist. Intelligence gaan raadplegen. Ga maar, weet u, het is een trap, het is een booby trap. Om je eraan gewend te raken. Weet u? En zo zie je hoe ze zijn begonnen om met Google eerst als zoekmachine. Om jou te volgen. In je interesses. Je voorkeuren. Waar hou je van? Ze hebben ons gevolgd al die jaren. Daarna kwam YouTube. Om je te lokken om content creator te worden en geld te verdienen. Daarna in de tussentijd. Hè, en dan komen ze erachter hoeveel je bezig bent met dit en dit en dit. En daarna komen ze met mediaplatforms die gratis zijn, gratis communicatie zoals WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok enzovoort. En we dachten dat het alleen maar vooruitgang was en we hoefden niet meer te betalen om elkaar te bellen of een app te sturen. Nee, niets is gratis in deze wereld, mensen. Niets is gratis. Voor alles ga je een prijs betalen. Geloof me, ik heb het mijn kinderen altijd geleerd. Maar kijk, het is gratis. Ik ben ondernemer en ik heb ondernemervaardigheden gedaan. Wij weten als ondernemers, als we zeggen 50% korting, is het geen 50%. We hebben al lang ons geld eruit gehaald. Dus er bestaat geen korting. Dat weet ik als ondernemer. Niets is gratis, dus je gaat een prijs voor betalen. We dachten dat het vooruitgang was. Maar het was juist om de intelligentie die God ons gegeven heeft te bestuderen en te kopiëren. En het aan robots te leren. Met al onze verschillende levenswijsheid. Onze talenten en gewoontes en onze voorkomen. Hebben ze deze robots met alles wat we weten die we ze hebben gegeven zelf. Wij hebben zelf onze dingen gepost. We hebben onze intelligentie aan hun gegeven. Gratis. En ze hebben het gekopieerd. Ze hebben ons gebestudeerd. En de robots al onze intelligentie doorgegeven. En al die robots hebben al die informatie van al de jaren van ons, die we vrijwillig hebben gegeven, hebben ze genomen en ze hebben het zich eigen gemaakt. Weet je, en dat is artificial. En in liturgie is het, als je bijvoorbeeld iets kopieert van iemand, dan pleeg je plagiaat. Het is strafbaar. Maar dit is geen plagiaat. We hebben het gratis gegeven aan hun. Weet u? En daarom is het ook zo dat ze op alle gebieden, zoals koken, zelfs de Bijbel, predicaat, planten, zingen, componeren, sporten, vechten, oorlog. Er is niets wat een mens kan doen dat AI niet kan. Waarom? AI heeft het van ons nagebootst. Ze hebben die robots geprogrammeerd om alles te doen
wat wij kunnen doen, maar 10 keer sneller of zelfs 100 keer sneller. Waarom? Omdat het een robot is. En wij zijn beperkt, weet u. En u moet niet vergeten, ik ga u zeggen wat Elon Musk heeft gezegd. Hij heeft letterlijk gezegd in een interview die ik hier op mijn telefoon heb. Dus ik heb het niet van iemand, ik heb het uit zijn eigen mond gehoord. Hij zegt, AI is to summon the demon. AI is een demon oproepen. Mensen, dus die hele singularity. Singularity betekent wanneer een robot geen mensen leiding meer nodig heeft, maar op zichzelf als het ware gaat beginnen te opereren. Ik ga u later laten zien dat dit toch u moet herinneren aan een beest die een geest gegeven zal worden in Openbaringen, waarvoor we allemaal gaan buigen. Denkt u weer aan Daniel, weet u? Dit komt weer. Dus AI is geen robot die alles weet. AI is to summon the demon. Er is een robot dat op een gegeven moment zo bezeten gaat worden. En nu al begin je te zien robots die gehuurd worden of gekocht worden in huis, beginnen hun eigen eigenaars af te takelen. Het huis af te breken, weet u? Dat die mensen niet eens meer willen. En ik heb laatst gehoord van een robot. Iemand die het vertelt, die heeft het gezien in een documentaire. Want men begint al te zeggen, AI wordt gevaarlijk. AI wordt gevaarlijk. We moeten uitkijken. Weet u? En wat heeft die robot gedaan? Die man, die robot begint gek te doen. En die man het leven zuur te maken. Die hij heeft gekocht om hem te dienen. En die, hij dacht, weet je wat? Ik ga die chip uit die robot halen. Weet je wat die robot tegen die man gezegd heeft? Als je die chip durft eruit te halen, ik vertel iedereen over die buitenechtelijke relatie die je hebt. Mensen, is dit een robot of is dit een demon? Dus wij spelen met vuur. Mensen, wij spelen met vuur. Waarom spelen we met vuur? Al onze informatie is opgeslagen in datacenters. Mensen, ik ga binnenkort een conferentie. Ik ben bezig met die zaal. Een conferentie, ik ga u beelden laten zien. Mensen laat ik, ik hou van visualisatie. Je moet het met je eigen ogen zien. Datacenters over de hele wereld in woestijnen. Grote datacenters met al onze data's. En ik heb in 2017 mijn eerste conferentie gegeven. Waar in DARPA, in opdracht van NASA, over heel de aardbol een satellietschild heeft gebouwd. En het is die satellietschild die ervoor zorgt dat overal ter wereld ze informatie kunnen winnen. Maar dan kom ik een andere keer zelfs diep in de bossen, mensen. Dus we gaan straks niet kunnen schuilen. En wat is het doel van AI? Het is om de communicatie, om ons in communicatie te brengen met hun. Om ons te laten wennen aan hun. Want communicatie, lieve mensen, is de kracht van elke relatie. En daarom roept God ons op om te alle tijden in Thessalonicenzen 5 vers 16 tot 18, we kennen dit. Dat je de Heere te alle tijden moet bidden. Dank onder alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van. Weet u? Dat je te alle tijden moet bidden. Je moet in die communicatie met God blijven. Daar word je gebouwd. Daar word je geheiligd. Daar ontvang je inzicht. Daar ontvang je onderscheiding van geest. Alleen in Gods tegenwoordigheid. Maar als je constant in de tegenwoordigheid bent van AI, ChatGPT, YouTube. Wat ga je daar ontvangen? Dan die geest van de antichrist die aan het groomen is. U weet wat groemen is. Hij is je aan het prepareren om aan hem te wennen. Wanneer hij gaat komen met een chip. Of met woorden om te kopen, om te verkopen. Mensen, u gaat er heel makkelijk als een ik weet het niet. Als een kuddedier in gaan. De antichrist is een naaper. Satan wil God zijn. Altijd geweest. Dus hij heeft een wereldwijde manier bedacht. Waar we elke dag met hem in plaats van God communiceren. We zijn meer op social media dan we in Gods tegenwoordigheid zijn. En dat doet hij zodat hij ons kan beïnvloeden. Kennis kan geven die ons verandert, maar anders. Ons zogenaamd opbouwt. Ons helpt met kennis opdoen. Maar het brengt ons ook constant in zijn tegenwoordigheid.
En als je op een gegeven moment eraan verslaafd begint te raken, heb je geen keus. Want hij is ons met AI aan het lokken om ons ziel aan hem te verkopen. En het doel is uiteindelijk ook vrijwillig. Let wel, vrijwillig het merkteken van het beest te nemen. Mens, ik zeg u dat social media niet echt slecht is. Want er bestaat geen wijsheid of intelligentie buiten God. Maar het, als het misbruikt wordt, is het gevaarlijk. Wie anders kent God dan Satan? Ik ken God beter dan wij. Want hij is daar een van de gerbs geweest. Hij weet alles van intelligentie. En geesten zijn sneller dan wij, lieve mensen. Omdat ze in de geestelijke wereld leven. Waar er geen natuurkundige of scheikundige beperkingen bestaan. Dus omdat ze uit de hemel komen, de plaats waar technologie geboren is. En ze zijn uit die hemel gegooid, waar deuren gewoon opengaan. Waar er geen gravity is, zwarte kracht. Dus omdat ze uit die hemel, de plaats waar technologie gegooid zijn. En ze zijn het nu corrupt aan het maken. En het doel is om ervoor te zorgen dat u nooit in deze geweldige hemel komt. Ze gaan u sleuren in die hel, die smerige hel. Waar dood en verderf is. De hemel is een prachtige plaats. Mensen, technologie, dat komt uit de hemel. Alles wat we hier op aarde zien is slechts een, we zouden zeggen in Nederland, een zwak aftreksel van wat er in de hemel is. De hemel is een geweldige plaats. En ze misleiden ons om daar niet in te gaan. De ziel die op uiterlijke dingen gericht is, valt hier ook makkelijk voor, omdat ze werelds is. En wanneer heeft Satan Eva, waarmee heeft Satan Eva bedrogen? Met kennis, zodat ze als God zou willen zijn. En de geschiedenis herhaalt zich opnieuw, mensen. Maar omdat hij een slang is en erg sluw, heeft hij een andere manier bedacht. En dat is God zijn eigen technologie tegen ons te gebruiken. En omdat het van de Heere is, gebruikt hij het ook om het evangelie te verkondigen. Dat doet God ook. Maar tegelijkertijd gebruiken vele christenen die nooit Gods woord goed bestuderen het ook. Ze halen preken van YouTube. Ze luisteren naar preken. Ze laten zich vele leraars hun onderwijzen. Ze raken verward. Ze raken verdwaald. En ze kunnen de waarheid niet onderscheiden omdat ze het echte woord van God niet kennen. En als je het echte niet weet, kan je geen dwaling onderscheiden, mensen. Als je op de bank gaat werken, leer je niet over valse biljetten. Je leert eerst goede, de echte biljetten goed kennen. Zodat als je een valse ziet, dat je het weet. Zo ook met het woord van God, mensen. Je moet het goed kennen om te kunnen onderscheiden. Ik ga eindigen hiermee, lieve mensen. Volgende week gaan we verder. Want ik wil u moet diep weten waar u naartoe gaat. Want het doel is dat AI, humanity, de mensheid, gaat overnemen. Maar voordat dat gebeurt, wordt het nog spannend. Ik zou zeggen, Maranatha. En tot volgende week. Blessings. 1, 2, 3.

0: Het is 10:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heere met

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, fijn om bij u terug te zijn, om van hart tot hart met u te spreken. Hoop van harte dat het u goed gaat en u zich ook werkelijk kan verblijden dat God, onze Vader, een liefdevolle en goede Vader is. Moet u bekennen dat ik mij deze week enigszins bezorgd voelde, daar het erop leek dat de Heer mij niets op het hart had gelegd. Gelukkig was dat niet zo, want anders zou u mij deze week niet gehoord hebben. Inderdaad, het mag er soms op lijken dat het water in ons leven niet stroomt, maar stilstaat. Maar dat is de leugen die de vijand ons wil aanpraten. Want heeft Jezus niet gezegd dat het water dat Hij ons geeft in ons zal worden tot een bron van water dat opspringt ten eeuwige leven? Johannes hoofdstuk 4 vers 14. Ik mocht opnieuw ervaren dat Gods beloften ja en amen zijn. Want het water begon opnieuw te stromen en de Heer legde mij zijn woord uit 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 4, 5 en 7 op het hart. Ernstige woorden die de apostel Paulus, gedreven door de Heilige Geest, aan zijn geestelijke zoon Timotheus schrijft, om ook hem te informeren wat Gods Geest in hem, dus Paulus, betuigt. Er zal een tijd aanbreken, zegt Paulus, dat de mensen meer liefde zullen hebben voor genot dan voor God. En die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan, dus van het evangelie, verloochend hebben. Die zich te alle tijden laten leren zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. Woorden van de Heilige Geest die ons willen waarschuwen dat het vergaren van kennis over Jezus niet gelijk staat met het kennen van de waarheid. En wel om de eenvoudige reden: de waarheid is geen wetenschappelijk of cognitief concept die jouw intellectuele capaciteiten kunnen bevatten. Want de waarheid is een persoon en zijn naam is Jezus, door wie alle dingen zijn geschapen. En zonder hem is geen ding geschapen dat er geschapen is. Je kunt de Jezus waar de Bijbel ons van vertelt intens bestuderen. Je kunt hem onder jouw wetenschappelijke microscoop plaatsen. Maar dat zal jou hem nog niet doen kennen. Anders, van waar de woorden van de Heilige Geest in 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 7. Die zich ten alle tijden laten leren zonder ooit tot de erkentenis van de waarheid te kunnen komen. Je kunt je de vraag stellen, maar waarom kan het vergaren van kennis over Jezus mij niet in staat stellen om hem, de waarheid, te kennen? Omdat, zoals eerder gezegd, de waarheid geen wetenschappelijk of verstandelijk begrip is, maar een persoon. En alleen wanneer de persoon zich aan ons openbaart, kunnen wij hem leren kennen. Precies hierom dat Jezus zijn toehoorders waarschuwde met de woorden: gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin
eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, welke van mij getuigen. En toch wilt gij bij mij niet komen om leven te hebben. Kennis kan ons verstandelijk rijker maken, maar transformeert of verandert ons leven niet. Hoe vaak hebben wij niet gehoord van corrupte rechters, terwijl uitgerekend zij behoren te weten wat juridisch correct is, of van leerkrachten die geleerd hebben hoe de ontwikkeling van het kind te bevorderen, maar daar flagrant tegenin handelen door zich aan het kind te vergrijpen. En zo zou ik door kunnen gaan. De praktijk van het leven heeft ons meer dan overvloedig laten zien dat meer kennis ons niet garandeert dat de persoon ethisch, dus in zijn morele principes, ook verandert. Vraag u af hoe het mogelijk is dat mensen die zich erop hebben toegelegd de geschriften handelende over God te bestuderen en dan menen dat zij op grond daarvan het recht hebben verkregen om een medemens om te brengen. Ik had u over de apostel Paulus kunnen vertellen, die met de nodige trots het heeft over zijn opleiding die hij had genoten aan de voeten van een van de toptheologen uit zijn tijd. En uitgerekend deze man, toen nog Saul genoemd, wordt een fanatiek instrument die dood en verderf verspreidde onder zijn medemens. Luistert u wat Gods woord over Saul vertelt. En Saul verwoestte de gemeente en hij ging het ene huis na het andere huis binnen en sleurde mannen en vrouwen mede. Handelingen hoofdstuk 8 vers 3. Maar zover hoeven wij niet terug te kijken, want de media van vandaag schotelen ons feiten voor die ons boekdelen vertellen. Geen wonder dat Gods geest ons waarschuwt om er niet vanuit te gaan dat meer leren en kennis hebben van het woord, dus de Bijbel, gelijk staat aan het kennen van de waarheid. Want anders zou de Heilige Geest nooit deze woorden gesproken hebben. Die zich te alle tijden laten leren, zonder ooit tot erkentenis van de waarheid te kunnen komen. Als er een figuur in het Nieuwe Testament van deze waarheid was doordrongen, dan was het de apostel Paulus wel. Want wanneer hij tot de erkentenis van de waarheid komt, schreeuwt hij het uit en zegt: alles wat ik aan kennis had verzameld, dus alles wat ik wist, is te vergelijken met vuilnis. Vanwaar deze plotselinge omslag? Hij die met zijn fanatisme en grote overtuiging het woord aan anderen onderwees en ook doorging voor een godgeleerde, bleek niet meer dan een schijn van godsvrucht te hebben. Want op flagrante wijze verloochende hij met zijn leven de kracht van het woord. Want het woord dat hij dacht te kennen en ook aan anderen verkondigde, bleek niet de kracht te hebben om hem die zijn medemens vermoordde te veranderen in iemand die zijn medemens gepassioneerd kon liefhebben.
en als het woord dat hij kende en verkondigde hem wezenlijk niet had kunnen veranderen, dan was het ook uitgesloten dat het zijn toehoorders van binnenuit zou veranderen. Geen wonder dat de Heilige Geest ons hierover het volgende zegt. Zo priester, zo volk. Hosea hoofdstuk 4 vers 9. Met andere woorden, je kunt niet meer doorgeven dan wat je zelf bent. Wat de dramatische omslag of verandering in toen nog Saul had bewerkt, was niet zijn kennis waarvoor hij jaren gestudeerd had, maar het was de ontmoeting met God, het levende woord, de Heer Jezus Christus. Het was deze ontmoeting, ja, deze relatie met het levende woord, die de kracht bezat om Saul van een achtervolger van Jezus, zijn gemeente, te veranderen in een discipel van Jezus, die een gepassioneerde verkondiger werd van het evangelie dat hij van de Heer Jezus Christus zelf had ontvangen. Duidelijker dan Jezus het ons zegt, kan het ons niet gezegd worden. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes hoofdstuk 14 vers 6. Daarom is er dan ook geen leven te vinden in allerlei onderwijzingen van welke aard dan ook, of samenkomsten, of allerlei geestelijke activiteiten, zoals dansen, klappen, en ook niet in wonderen en tekenen, of welke andere zegening dan ook. Want weten, dus kennis hebben van hem, heeft en geeft geen leven. En daarom moeten wij bij hem komen, opdat hij zich aan ons openbaren, opdat wij van hem geestelijk leven ontvangen, of anders gezegd, wederom geboren worden om een nieuwe schepping te worden. Daarom dat er staat geschreven: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Maar of wij de waarheid, dus Jezus, zullen leren kennen, hangt helemaal af van de toestand van ons eigen hart. Want waar uw hart is, daar is ook uw schat. Daarom dat Gods geest zegt dat er mensen zullen zijn die onderwijzen en zij die onderwezen worden, altijd lerende, maar tot het kennen van de waarheid, dus de levende Heer Jezus, komen ze niet, daar zij meer liefde voor genot hebben dan voor God. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 4. De keus ligt in onze eigen handen. Daarom is het niet verwonderlijk dat Jezus aan zijn toehoorders, die zeiden hem te willen volgen, het volgende zegt: indien iemand tot mij komt en niet haat, betekent op de tweede plaats stelt, zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Johannes hoofdstuk 12 vers 25. Willen wij de waarheid leren kennen, dus dat de levende Heer Jezus
zich aan ons openbaart, dan zullen wij de belangrijkste voorwaarden in ons leven moeten vervullen. En dat is niet meer leren of weten over hem, maar onze onvoorwaardelijke en absolute overgave aan de wil van God. Want buiten hem is er geen andere God. En op het moment dat hij zich aan ons openbaart, zullen wij, en niet alleen wij, maar ook de wereld om ons heen, zal weten dat er zich in ons leven een wonder heeft voorgedaan. Inderdaad, want wij zijn opnieuw geboren, zoals dat ook bij Saul het geval is geweest. Onwillekeurig doet dit mij terugdenken aan een Nederlands echtpaar dat mij jaren geleden hun getuigenis van het wonder dat zich in hun leven had voltrokken in de vorm van een lied liet horen. En dit was hun lied over de opgestane Heer Jezus. Iets gebeurde met mij, ja, iets gebeurde met mij. Ik was gebonden.

Oh, geprezen zij God, iets gebeurde met mij. Beiden waren jarenlang zwaar drankverslaafd geweest, tot het moment dat het levende woord, de opgestane Heer Jezus, zich aan hen openbaarde. En in één keer was nu de kracht van het oude leven gebroken en maakte plaats voor een splinternieuw leven. De waarheid is niet het weten of praten over Jezus, maar een openbaring, een ontmoeting met de opgestane Heer Jezus. Mogen de Heer uw hart vervullen met het verlangen naar de openbaring van de waarheid, de levende Heer Jezus. De Heer zegene en behoede u op al uw wegen.

0: Patrick Sachs. Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.
1: Right now, right now, right now.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Boy, mi clara ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het gekost, Mara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
2: Hé, hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuan you verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat die.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. To lees me tegi, ba. Verfi. Na an you merk tog. En na verfi disi. Gi you na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fier. Verfi, by Historex.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip, altijd vers.
4: Zranazani, Naskip, Navio.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beinin on. Şıp şıp tırırtı.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode. Kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu. Voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Are y'all ready? Get yourself a little room, because this one's gonna require some movement.

0: breath we breathe.
1: Tú sos el aire que respiro.
0: Woo!

sparen voor de hemel. Dus ik ga gewoon alles geven. Divi, thanks voor die verse. Speak rap! Klink ook weer. Joel.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft, maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Enter his gates with thanksgiving and his courts

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: Ik ben Dan Flow, a.k.a. D-Flow.
1: En ik ben Koffie.
0: Ik luister naar Radio Shalom. Jij toch ook?
2: Ayuten, ayuten, ayuten, ten, ayuten. No make ayuten, pasada ya.

0: En ik ben Koffie.
1: Ik luister naar Radio Shalom. Jij toch ook?
2: Ayuteng, ayuteng, ayuteng, ten yute. No meke yuteng pasada ya teke Jesus ye.
3: Ayuteng, ayuteng, ayuteng, ten yute. No meke yuteng pasada.
4: Is 3:00.
5: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd en dat hij gekend wordt in ons land, verzorgd door Linda Jorks. Vandaag wil ik met u gaan naar het Oude Testament en ik wil het hebben over de zondeval van de mensheid. Zoals u al bekend is, weet u dat God van de mens houdt, maar dat God de zonde haat. En door de zonde is er scheiding gekomen tussen God en mens. Maar omdat God zoveel van de mensheid houdt, Johannes 3 vers 16, heeft hij een plan bedacht om zijn zoon te zenden. In de oudheid was het zo dat er een schaap geslacht werd voor reiniging van de zonde van de mens. En zodat de mens tot God kon naderen. En er werd een schaap geslacht in de Oude Testament, in de tijd toen God dus bezig was met de Joden. Maar nu heeft God een beter plan bedacht. Een beter plan, en dan niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen op de hele aarde. Want hij zegt in Johannes 3 vers 16, kunnen we lezen dat God, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En het is de zonde, om de zonde is het lam Gods, Jezus Christus, geslacht. Om onze zonde, want de zonde brengt scheiding tussen God en mens. God haat de mens niet, maar God haat de zonde in ons. Door de zondeval van Adam en Eva. En je weet hoe het is toegegaan in het Hof van Eden, wat de vijand heeft gedaan met deze mensen. Heeft ze dingen ingefluisterd. God is bang dat jullie gaan zijn als hem. Kom en eet van deze vrucht, deze boom. Want als je eet, word je als God. En ze hebben niet naar God geluisterd, want God had zich dus gewaarschuwd. En ze zijn... Ze hebben de vijand geloofd en hebben gedaan wat de vijand ze heeft gezet. En dat is de vijand van God en de vijand van de mensen. God is liefde. En door deze zondeval is er scheiding gekomen tussen God en mens. Wat heeft God gedaan? In de oudheid werden schapen geslacht voor de zonde van de mens. Om ze te reinigen van de zonde. Zodat ze tot God konden naderen. Maar dat was niet een goed offer. Want onmogelijk was het zo dat wij als een kroon van de schepping de mensheid... We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Een kroon van de schepping noemt de Bijbel ons. Dat kan nooit een dier geslacht worden voor onze zonde. Maar dat was voor de oudheid, toch? Toen God startte met dit plan. En toen zei God dat hij iemand nodig had om... Dus een mens moest eindelijk geslacht worden. En Jezus was er en Jezus zei tegen zijn vader... Zie, hier ben ik. Ik ga. En Jezus is ook gegaan naar het kruis. Hij is geboren als een baby. Zijn vader heeft hem... Zijn vader die alle dingen kan, God die alles heeft geschapen, alles heeft geformeerd en alles weet en alles kan doen. Halleluja, heeft zijn zoon aan de aarde gestuurd. Hij is geboren uit een vrouw, die heette Maria. En hij komt naar de aarde, hij groeit op en leeft niet een leven zoals andere kinderen. Ja, hij was geliefd bij zijn aardse vader en moeder en hij was ook geliefd door God, bemind door God. En hij heeft stipt de regels opgevolgd die zijn vader hem heeft opgedragen om te doen op deze aarde. En hij is niet zijn eigen pad opgegaan, want hij hield zoveel van de mensheid dat hij zijn vader heeft gehoorzaamd om het waarachtig offer te brengen voor de zonde van de mens. Want de dieren, de viervoeten, de schapen waren niet genoeg. We zijn gemaakt naar het beeld en gelijkenis van God. Mensen toch? Het beeld en gelijkenis van God. We zijn niet gemaakt naar het beeld en gelijkenis van dieren. Dus onmogelijk kon dat offer genoeg zijn. Dus ging hij naar het kruis en hij werd geslacht om onze zonde. Prijs de Heer. Dank u Jezus. Kan ik ook zeggen deze morgen dat u dat hebt gedaan voor ons. Dat wij nu door jou, door u Heer Jezus, dicht bij God kunnen komen. U bent middelaar van het nieuwe verbond. Het oude verbond was u niet. U was daar niet, maar u bent middelaar van het nieuwe verbond. Dank u dat wij door u tot de eeuwige, de almachtige, de alwetende, alomvertegenwoordigende God kunnen naderen. Door u Jezus, door uw striemen zijn wij genezen. Dank u ook, Heer Jezus, dat wij door uw striemen genezen zijn. Dank u dat u alles hebt hersteld voor de totale mensheid. Voor de totale mensheid, voor alle rassen, want alle mensen op deze aarde, het maakt niet uit welke etniciteit je komt, je bent door een God geschapen, de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Toch, en God houdt van ons, Johannes 3 vers 16, openbaart hij zijn liefde aan ons in dit hoofdstuk, in deze Bijbeltekst, dat hij al zo lief heeft God de wereld, zegt deze tekst, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die...

hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus geloof je in hem, dan zal je niet verloren gaan, maar je zal eeuwig leven hebben. Maar de mensen die niet geloven, ze horen over Jezus, maar ze willen niet geloven. En soms doen ze andere dingen die voor hun dus belangrijker zijn dan Jezus, weet je wel. Maar wij als christenen zijn ook niet boos op deze mensen, omdat God wil moet geschieden. God wil moet in de mensheid geschieden. En God houdt van de totale mensheid. Het maakt niet uit uit welke etnische groep je komt. Maar God houdt van de totale mensheid. En God wil dat niemand verloren gaat. Dus de zonde is een probleem. De zondeval van Adam en Eva. De vijand heeft ze verleid omdat de vijand precies wist waarmee God bezig was met de mensheid. En hij heeft alles aangedaan om dat plan van God te dwarsbomen. Maar prijs de Heer dat Jezus naar het kruis ging. En hij is geslacht voor de zonde van de wereld. Waardoor er herstel is gekomen tussen de relatie tussen God en mens. Door Jezus Christus. Hij komt alle lof en eer toe, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hij heeft de relatie tussen God en mens hersteld. Door Jezus, door deze eeuwige hoge priester, kunnen wij nu tot God gaan. We hebben geen aardse hoge priester nodig. Door deze eeuwige hoge priester kunnen wij nu vrij tot God gaan. God houdt van ons. Hij houdt van ons en hij heeft ook zijn manier waarop hij ons roept om dichter bij hem te komen. God haat ons niet, maar God haat de zonde. De zonde haat hij in ons. Halleluja. Want de zonde, wat doet de zonde? De zonde brengt scheiding tussen God en mens. En dat wist de vijand. Daarom heeft hij Adam en Eva verleid in de hof van Eden. Eet, eet van deze appel. Want God weet als je ervan eet, dat je gaat worden als hem. Toch, terwijl God ze zegt, eet niet ervan. En dan luisteren ze naar de vijand. En daar heb je de zondeval, scheiding tussen God en mensen. Maar God is wijs en God is goed. Hij stuurt Jezus om naar het kruis te gaan voor de zonde, om het offer, het waarachtig offer te brengen voor de totale mensheid. En door deze Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, verzegeld in zijn bloed, kunnen wij nu tot God gaan. Prijs de Heer, we kunnen nu tot God gaan, ja. We kunnen nu tot God gaan. Hij is de Alpha en de Omega, de schepper en formeerder van alle dingen. Een alwetende God, niets onder de zon is verborgen voor onze God. Hij ziet en weet alles. We kunnen niets bedekken voor God, wij mensen. Hij weet alles. En hij is nabij. Hij is nabij om, als wij om hulp roepen, ons te helpen. Voer de zonde heerschappij over jouw leven. Roep tot God. Roep tot God, want hij zal je helpen. Hij zal die heerschappij tot een einde maken aan die heerschappij van die zonde in je leven. Iets dat je doet en waarvan je af wil komen. Roep tot God. Zoek Jezus. Hij is middelaar van het nieuwe verbond. Hij is niet zomaar aan het kruis gegaan. Hij is om de totale mensheid aan het kruis gegaan. Om de zondeval is hij aan het kruis gegaan. God haat de mens niet, maar God haat de zonde. God houdt van ons. God ziet ons elke dag en hij strekt zijn handen uit naar ons. God wil graag dat de hele wereld en alle mensen behouden worden. Dat is zijn wil. En daarom gebruikt hij mensen, omdat wij praten met onze mond om te vertellen over Jezus in de hekken en in de steggen. Daarom zie je christenen overal praten over Jezus. Op de radio, de televisie, de media wordt gebruikt, weet je, de kranten en op straten, overal de hekken en de steggen. Zijn er mensen die praten over Jezus? Dat is Gods wil. De mensen die dat doen, doen Gods wil. Het is niet hun wil, hoor. Ze doen Gods wil geschieden door hun. Ze gehoorzamen God en ze doen wat God wil dat ze moeten doen. God is liefde. God ziet u. God hoort u. God kent u. Voor u in de moederschoot was, heeft God u gekend. Toen u in de moederschoot was, heeft hij ook u gekend. Hij heeft u geformeerd. En hij heeft een plan met uw leven. Voordat u geboren werd naar deze aarde, had God toen u in de moederschoot had een plan met uw leven. En dat plan dat God had met uw leven moet in vervulling gaan. Daarom, als u mij dit moment hoort, strek u uit naar de Heer. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. De Heer begeeft ons niet, hij verlaat ons niet. Vooral zij die naar hem zoeken, zij die hem volgen, hij begeeft ons niet, hij verlaat ons niet. Zijn woord is de waarheid, we kunnen hem nemen op zijn woord. De waarheid.
Hij heeft ons een eeuwige hoge priester gegeven, want de schapen waren niet voldoende. Dieren konden onmogelijk, een schaap kon onmogelijk geslacht worden voor de zonde van de mensen. Want wij zijn niet gelijk aan dieren. En God heeft het waarachtig offer voor ons gebracht. Hij heeft Jezus Christus laten slachten voor de zonde van de wereld. En door Jezus hebben wij vergeving van zonde. Prijs de Heere. Prijs de Heere daarvoor. De Heer wil niet dat wij verloren gaan. De Heer wil dat wij alle mensen, alle rassen, want Hij heeft ons gemaakt. Hij houdt van alle rassen, alle mensen. De Heer wil niet dat één mens verloren gaat ten eeuwige leven. Want er komt een einde aan deze wereld. Er gaat een einde komen, want in de Bijbel hebben we ook watervloed. Hè? God had gewaarschuwd. Er was heel veel zonde en zonde en zonde. En er werd gewaarschuwd, maar de mensen luisterden niet. Maar toen het water kwam, was het te laat. Het was te laat. En in deze tijd waarschuwt God ons ook. God waarschuwt ons. Toch? En daarvoor gebruikt Hij de mensen op de straten, de radio, de media, televisie. Er zijn tijdschriften die over al deze dingen praten. Over de wederkomst van Jezus. De plan van God die Hij heeft met Jezus, die Hij naar de aarde heeft gestuurd. Het is allemaal om de mensheid. Het is allemaal om de mensheid. Het gaat niet om dieren en planten en noem maar op. Maar het gaat allemaal om Gods liefde voor de totale mensheid. Want de zonde van Adam en Eva in het Hof van Eden heeft God vreselijk veel pijn gedaan. Eet niet van deze boom. De vijand verleidt ze en ze eten ervan. Er is toen scheiding gekomen tussen God en mens door deze twee mensen. Maar God zegt, het blijft niet zo. Ik herstel het. Tijd is in Gods handen. We kunnen zeggen, nou, het is zo gebeurd dat van Adam en Eva en Jezus is gekomen. Hij is al duizenden jaren, of hoeveel jaren is hij op deze aarde? Ik weet niet precies, maar hij is al een aantal jaren geboren en is op deze aarde. Maar tijd is in Gods handen. Tijd is niet in onze handen. En wat het woord zegt, dat gaat gebeuren. We zien zoveel dingen gebeuren op de wereld. De Bijbel schreef over oorlogen die er gaan gebeuren. Toch? En we zien al die dingen gestalte krijgen. En als je Bijbel leest, zal je lezen, meer lezen, hoe het allemaal toegaat naar de eindtijd. De oorlogen zijn een van de tekenen. En dat er veel haat gaat zijn. Er gaat geen liefde meer zijn onder de mensen naar elkaar toe. Er gaat maar haat zijn. Oorlogen die gaan woeden. Er gaat haat zijn, veel haat zijn onder de mensen onderling. De liefde gaat zoek zijn. God is nabij. God ziet ons allemaal. God houdt van ons. En zijn liefde voor ons zal nooit eindigen. Hij heeft een plan met uw leven. Strek je uit naar de levende God. Strek je uit naar Jezus. Want Jezus, het offer voor die zonde, is al gebracht aan het kruis door Jezus Christus. Voor alle mensen, alle rassen. Het is niet bestemd voor een bepaalde bevolkingsgroep. Nee, het is voor alle mensen over de hele aarde. Door Jezus Christus alleen kunnen wij vergeving van zonde krijgen. En weet dit, dat God de mens niet haat, maar God haat de zonde. En wat doet de zonde dan? De zonde brengt scheiding tussen God en mens. En de vijand wist het, daarom is hij in het Hof van Eden gegaan en heeft Adam en Eva verleid. Hij heeft aan ze gezegd, kijk naar die appel. God zegt, eet niet van die appel. En hij komt en hij zegt ze, eet ervan. Weet je waarom God niet wil dat je het eet? Omdat hij denkt dat je precies zo wijs gaat worden als hem. Hij verleidt ze en ze gaan in die verleiding. Ze vallen voor die verleiding en ze doen wat de vijand zegt. En God ontdekt het, want God is God. God wist dat ze dat verkeerd hadden gedaan. En ze hebben niet naar God geluisterd. Ze hebben naar de vijand geluisterd. En daarom heeft God Jezus gestuurd om de zonde. Om de zonde. Door de zondeval is gekomen door de eerste mens. Daarom. En daarom wordt Jezus ook genoemd de tweede Adam. God is liefde. God is trouw. God is goedertierend. God is langmoedig. God is barmhartig. En hij schenkt ons genade door Jezus Christus. Hij houdt van ons. Johannes 3 vers 16. Daar staat geschreven over zijn liefde voor ons. Het houdt niet op. Het stopt nooit. God ziet ons. Alle mensen over de hele wereld kent God. Velen kennen hem niet, maar hij kent ons allemaal. En wat je weet, je wat? Hij kent ons begin en ons einde. Maar hij wil dat onze einde, dat wij niet verloren gaan. Dat wij, wanneer wij deze aarde gaan verlaten, dat wij in zijn koninkrijk, in zijn hemelse koninkrijk,

de als hem zijn verleden. Moet je behoedje hard voor verleiding. En zo komen mensen vandaag op de dag ook bij anderen om ze te verleiden. En te zeggen, als je dat doet, gaat dat gebeuren. Terwijl het niet waar is. Zodra ze je willen verleiden, gaan ze je echt een mooi verhaal ophouden. Een heel mooi verhaal over iets, een bepaalde situatie. En jij denkt, hé, ik stap erin. Nee, denk goed door. Want de verleidingen zijn er, zegt de Bijbel. En ze zullen komen over de hele wereld. Maar voordat je stapt in de ring, wanneer mensen je adviseren, doe dit, doe dat. Denk goed door, denk na en vraag advies bij volwassenen. Hoe zit het met dat? Hoe is dat? Hoe is dit? Maar trap niet in de dingen. Trap niet in de dingen. Wees wijs. Wees wijs. Wandel in wijsheid. Klamp je vast aan de Heer, want de Heer is wijsheid. Klamp je vast aan Hem. Hij strekt zijn handen open wat je niet ziet. Hij wil dat alle mensen, alle rassen behouden worden. Want hij is niet alleen gekomen voor de Joden. Want dat denken sommige mensen. Ja, hij heeft een volk uitgekozen. Waardoor dit alles moest gebeuren. Maar het is bestemd voor alle mensen. Het is bestemd voor elk mens op deze aarde. Halleluja, glorie aan uw naam. God is trouw. God is langmoedig, ootmoedig, goedertierend, barmhartig. Zijn gelijkenis is er niet te vinden op deze aarde. No one like Jesus. No one like Jehovah. Praise the Lord. De liefde van God kan je alleen maar beantwoorden door je over te geven. Met alles wat in je is, je over te geven aan een rechtvaardige God. Een God van trouw en liefde. De God heeft geen boze plannen met ons. Alleen het goede heeft Hij voor met ons. En door zijn Zoon Jezus Christus kunnen wij behouden worden. Jezus Christus is het middelaar van het nieuwe verbond. Het oude verbond was van de Joden. Het oude verbond geldt niet meer. We zitten in het nieuwe verbond. Ons gebracht door de geboorte en de oprijzenis van Jezus Christus hebben wij een nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is niet alleen voor een bepaalde groep, een bevolkingsgroep. Het is voor alle mensen, want alle mensen zijn door God geschapen. God houdt van alle mensen. Het enige wat wij moeten doen is ons overgeven, ons uitstrekken aan deze levende God, de Alpha en de Omega. Alpha en de Omega wil zeggen, Hij is het begin en het eind. Hij kent het begin en het eind van alle dingen en Hij is het begin en het einde. De wereld gaat eindigen en weet ook dat, maar Hij zegt voor die tijd gaat Hij tekenen geven aan de hemel en op de aarde gaat Hij tekenen geven wanneer de Messias terugkomt. Want Jezus komt terug. We moeten het weten. We moeten ons klaarmaken. We moeten ons voorbereiden op zijn wederkomst. En God is geduldig. Hij is langmoedig. Hij talmt ook niet met zijn beloftes. Al zijn beloftes in de Bijbel komen uit. Alles. Dus u, indien u nog niet tot bekering bent gekomen, ga er goed over nadenken. Praat tot God. Praat tot God. En Hij zal de weg banen voor jou dat je tot bekering komt. Bekeer je, bekeer je. Want Jezus is gekomen. Niet voor de dieren, maar voor de mensen, voor de totale mensheid. En absoluut niet voor een bepaalde groep, of voor de Joden alleen, of voor de Afrikanen alleen. Hij is gekomen voor alle mensen, voor alle bevolkingsgroepen. Het enige wat we hebben, het is niet moeilijk. Strek je uit naar de Heer. Geef je over aan de Heer. Laat alle wereldse dingen, andere dingen los. Klamp je vast aan Jezus Christus. Want Hij is middelaar van het nieuwe verbond, hoor. Alleen door Hem kunnen we tot God gaan. Alleen door Jezus Christus kunnen we voor eeuwig behouden worden. Want er komt een einde aan deze wereld. Klamp je vast aan de Heer. Hij houdt van je. Geef je over en geef over liefde aan de mensen in je nabijheid. Ik bedoel, als je ruzie hebt met iemand, als er iets is gebeurd en weet je, iemand kan niet eens zijn met je en er is ruzie tussen jou en iemand. Als de persoon de stap kan nemen naar jou toe, bid en neem jij de stap en praat het uit. Praat het uit, want vijandschap is niet goed. Het is helemaal niet goed en God behaagt het ook niet. God wil dat er altijd vrede is onder mensen. Niet alleen onder de christenen onderling, maar ook met andere mensen. Want er zijn veel mensen naam-christenen, weet je. Maar God wil niet dat er vrede is tussen ons alleen, maar tussen alle mensen.

0: noemde, alle mensen van alle bevolkingsgroepen. Al hebben de mensen een andere religie, we moeten ze lief hebben. Zo kunnen we ze tot Christus brengen en ze moeten iets anders in u zien als uw liefde blijft geven. Ondanks ze in iets anders geloven, geef ze liefde, geef ze liefde. En zo kan je de zielen winnen voor Christus Jezus. God houdt van u. God ziet u. En hij steekt zijn handen uit naar u. God is blij met jou. En klamp je vast aan hem. En indien je nog niet gelooft, maak die stap. Ik wil samen met jou, dus voor degenen die nog niet geloven in Jezus Christus of nog niet bekeerd zijn, het zondagsgebed bidden. Vader in de hemel, hier ben ik als uw dochter of uw zoon. Ik vraag u mij te vergeven van al mijn zonde en ongerechtigheid dat ik begaan heb in mijn levensjaren. Vergeeft u mij, vergeeft u mij. Heer Jezus, ik dank u dat u het Lam Gods bent dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Ik dank u daarvoor, Heer Jezus. Reinigt u mij met uw kostbaar bloed van de zonde. Wast u mij schoon van alle zonde en ongerechtigheid. Heer Jezus, ik neem u aan als mijn Heer, Heiland en Verlosser. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, dat ik vanaf vandaag u heb aangenomen als mijn Heer, Heiland en Verlosser. En dat ik vanaf vandaag een kind van God ben. Een kind van God ben ik vandaag. Leidt u me door het leven. Leidt u me, Heer Jezus. Helpt u me, draagt u me, schraagt u me. Zodat ik altijd uw wil blijf doen en altijd blijf lief hebben. Ook zij die mij haten. Ja, Heer. Ook zij die voor mij liegen en mij haten, dat ik ze blijf lief hebben. Ik dank u, Heer, voor dit moment. Het is een prachtig moment. Ik ben nu vanaf van vandaag. Ik heb u aangenomen. Ik ben een kind van God geworden. Dank u, Heer. Dank u. Wat ik je wel wil adviseren, om een, als u nog niet geen lid bent van een gemeente of van een kerk, dat u lid wordt en dat u de Heer trouw gaat dienen. Dat u hem gaat volgen. Dat is wat ik u wil adviseren. Het is niet alleen maar hem aannemen en thuis zitten. U moet ook lid worden van een gemeente, een kerk. En de zondagse diensten bezoeken. Dus dan gaat u nu een trouwvolgeling worden van de Heer. Amen. Dat was het voor vanmorgen. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus. En ik wens u een gezegende zondag en een gezegende nieuwe week toe. Als zijn wil geschieden in uw leven. Amen.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

overcomers.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Boy, mi clara ozo. Maar dat is een opprijs. Dus dat moet je checken, Mara. Maar met zo'n kwaliteit toch.
2: Hé, hey broer. No stress you a day. You know, jere. Historex abuan you verfi. Verfi.
1: Hè? Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat is dat die.
2: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lees me tegen ik, ba. Verfi. Na anju merkt, en na verfi dizi. Giu, na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
4: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie ik kan horen aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe je kan horen je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless je tongen. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hi, ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

0: Het is 6:00.
1: Dit is het programma Zorg met een Stem door de Stichting Patiëntenplatform Suriname. Die komt elke zondag omstreeks 6:00 tot 6:30 avonds. De Stichting Patiëntenplatform Suriname is er voor patiënten en hun familie die onrecht hebben ervaren bij een behandeling en die niet bij machten zijn om op te komen voor zichzelf om genoegdoening te krijgen. Wij wensen u een gezegend 6:30 toe.
2: Goedemorgen of goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Diana Baumgart en ik ben de penningmeester van onze patiëntenplatform. Vanmorgen ben ik degene die ik jullie van informatie ga voorzien met betrekking tot de juiste voorlichting geven aan onze patiënten, cliënten, zorgvragers. Het is een uitgebreide informatie. In de tweede helft ga ik praten over het verpleegkundig dossier. Dus ik heb een uur en ik wil me niet pinnen aan nu dit, nu dat. Je weet het, als je praat over de gezondheidszorg, dan praat je over een brede scala van zorg. Zorg is breed. Het gaat over een stukje geestelijke zorg, het gaat over een stukje lichamelijke zorg en het gaat over een stukje sociaal welzijn. Dus dingen zullen een beetje in elkaar overlopen. U weet dat elk mens heeft recht op zorg. Of je nou werkt of niet, als je in een land woont, of je het nou kan betalen of niet, je moet je op een bepaald moment moet je laten verzekeren. Of je moet een aanspreekpunt hebben. En hoe doe je dat? In de eerste instantie ga je naar je huisarts. Je gaat naar je huisarts als je ietsje mankeert. En wij zijn als patiëntenplatform, zijn wij ook een aanspreekpunt met betrekking tot de zorgvraag. Wanneer je bij je huisarts geen gehoor krijgt met betrekking tot je zorgvraag, dan kun je ook naar de ombudsman gaan en zeggen van dat en dat gebeurt er. Hoe kom ik aan de juiste informaties? Wat wij ook doen, wij geven ook een stukje voorlichting met betrekking tot gezondheidszorg. Luisteraars, wij hebben een luisterend oor. We luisteren, en ik zeg met nadruk, luisterend oor. Je hoeft niet altijd mensen van advies te dienen, maar luisteren is het allerminste wat je kan doen. Je oor te luisteren leggen. En daar begin vooraf aan respect voor elkaar. Als je geen wederzijds respect hebt voor elkaar, kun je A, niet met elkaar praten. En B, je kunt ook niet luisteren naar elkaar. En als je naar elkaar kunt luisteren, dan heb je al een aantal strepen voor. En hoe krijg je de juiste informatie? Door naar je huisarts te gaan, mensen. Je gaat naar je huisarts en je gaat daar praten en je gaat om die informatie vragen. Je gaat de huisarts vertellen wat je voelt en wat je denkt en wat er met je aan de hand is. Wanneer je denkt dat je niet met de huisarts kan praten omdat je een bepaalde vrees hebt, mensen, dan adviseer ik u, neemt u iemand mee. U kunt altijd iemand meenemen die je vertrouwt en waarvan je denkt, aan deze persoon kan ik het vertellen. En als je denkt, ik ben de taal niet machtig, mensen, praat in je eigen taal. Praat Sernantongo, want Sernantongo na voor Alamala. Praat in het Surinaams of vraag aan iemand die je taalmachtig is om met je mee te gaan, zodat je dat wat jou niet bekend is, dat je dat kan vragen om te vertellen wat er eigenlijk met je aan de hand is. En gelooft u me, mensen, er zijn altijd mensen die dat willen doen. Dus u weet het, uw huisarts is uw aanspreekpunt. En als u denkt van, oh God, ik kan niet naar mijn huisarts gaan, want ik ben niet verzekerd, dan ga je naar het ziekenfonds en het ziekenfondskantoor. Daar kun je dus ook vragen om hulp. En of je nou werkt of niet, er is altijd een mogelijkheid om je te verzekeren. Of je gaat een sociale kaart halen. Je gaat naar een ziektekostenverzekering. En zij zijn verplicht om jou dan een kaart te geven. Want ine roko ino aba money. En daar ga je om die hulp vragen. En daar zul je de juiste informatie verkrijgen. Ik geef ook een aantal andere tips. Want zoals u weet gebeurt er heel veel in het land met betrekking tot zorg en gezondheid. En zo, want je weet het, je kunt zorg krijgen, maar je leeft zelf niet gezond. U weet het, de zon is verschrikkelijk fel. Als een faya dat ik kan vader flow. En sommige mensen houden daar geen rekening mee. Zet een petje op je hoofd, vooral voor kinderen, volwassenen ook. De senioren, burger voornamelijk. Drink voldoende water. Neem een flesje water mee als je onderweg bent, zodat je jezelf van vocht kan voorzien. Bedek je hoofd. Loop niet in de te felle zon, want je kunt onderuit gaan, mensen. Dat zijn een van de tips die ik geef. Onze zieke mensen en de mensen die ook die zorg nodig hebben, neem uw medicijnen op tijd in. Als u uw medicijnen op tijd inneemt, dan hebt u al een streepje voor en zo. Want sommige mensen slikken hun medicatie ook onregelmatig, waardoor je die medicijnen soms niet optimaal werken en zo. Ga tussen de middag, vooral senioren, burgers, kinderen, laat uw kinderen even tussen de middag een uurtje rusten om weer wat energie op te doen, om zo een goede gezondheid tot stand te kunnen brengen. Lieve mensen, ik benoem het ook maar, want zoals u weet, ik praat met u, maar ik praat ook namens mezelf, dat waar ik woon zoveel herrie gemaakt wordt, dat je er soms helemaal dizzy van wordt. Geluid heeft ook te maken met geluidshygiëne. Wanneer je te veel naar harde muziek luistert, of je rijdt met je klakson, je tutert de harde muziek in je auto, mensen, nogmaals, heel erg slecht voor uw geestelijke gezondheid. U kan er ook doof van worden. Dus het zijn allemaal tips die wij u geven om een gezonde levensstijl te behouden. Want wij denken dat je maar op los kan leven. Maar ze zeggen niet voor niks, ziekte komt te paard. Maar hij gaat te voet. Want wanneer je ziek bent, dan denk je soms van, ach, dat is maar even. Maar soms kan het je zo kwellen dat je denkt, wat heb ik eigenlijk misdaan dat ik zo ziek ben? Ik heb toch niets gedaan. Maar u heeft het niet in de gaten dat u de dingen die u onder de leden heeft, heeft verwaarloosd. En het moment dat je dan om die hulp gaat vragen, dan kwelt het je zo dusdanig dat je soms denkt van, wat heb ik gedaan? Of hoe is dit mij overkomen? En zo. Daarom zeg ik van, neem je medicatie op tijd. Eet niet te veel zoetigheid. If you buy one limonade, als je een liter fles limonade koopt voor je kinderen, zet er nog echt een liter water bij. Om zo minder zoet tot je te nemen. Want ik zeg u nogmaals, ziekte komt te paard. En sluiperder gaande, dan verergert het zich. En dan denkt u van, oh jee, dit had ik dus nooit geweten. Ook wat hier heel veel gebeurt in Suriname. Mensen eten verschrikkelijk veel zout. Al die kruiden, al die zoutige dingen die we in het eten doen, dat is ook heel slecht voor onze gezondheid, onze nieren, je lever, al deze organen. Als je te vet eet, zal zich ergens breken. En soms zeggen mensen, ach, ik eet, want ik leef toch maar één keer. Een keertje te veel van iets eten zal jou niet schaden, maar met regelmaat of altijd te veel zout en te veel suiker zal zich ergens op een gegeven moment gaan wreken. En dan denk je van, oh jee, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Of je kookt met te veel vet, daar heb ik nooit bij stilgestaan. En dan wil je die informatie hebben, maar dan ben je bijna te laat. Lees de dingen om de juiste informatie te verkrijgen. Vraag om die informatie, zodat je weet waar je aan toe bent en zo. Als je in het ziekenhuis bent, of als je in het ziekenhuis komt te liggen, vraag ook aan de verpleegkundige of degene die die zorg over je heeft, om jou die juiste informatie te geven. En zo, want alleen dat kan je helpen. Als je mond stijf dicht houdt en je zegt niet, dan weet men niet wat er met je aan de hand is. Maar om die juiste informatie te verkrijgen, betekent het dat je gewoon moet gaan praten en moet vragen van, hoe zit het nou eigenlijk met dit? Of hoe zit het nou eigenlijk met dat? Kunt u me helpen hoe ik deze informatie tot me kan nemen? Of wat moet ik doen om hiermee om te kunnen gaan? U kunt de Stichting Patiëntenplatform ook vragen van, hoe zit het met die informatie? Wij geven ook zeker twee keer in het jaar zorgen voor een lezing met betrekking tot een ziektebeeld of iets dat het land waar het land onder lijdt. Zoals je ziet waren we geplaagd door de chikungunya mug. En die chikungunya mug is een mug die de mensen geprikt heeft en zo, en die daardoor verschrikkelijk ziek zijn geweest en zo. Daarom is een van onze informatie, het is nu droge tijd, ruim de rommel in je tuin op. Ruim alle leegstaande vazen met water. Plassen, laat geen water onnodig staan. Want in dat vieze water wat je laat staan, Daar komen larven uit. En die larven die worden een mug, eitron, mosquita. En als je een slechte weerstand hebt of je hebt al heel veel ziektes onder de leden, dan kan deze ellendige mug jou verschrikkelijk ziek maken. Daarom proberen wij ook door u de juiste informatie te geven en door de juiste informatie te verschaffen, te helpen om deze ziektes en door al deze kwalen onder de knie te krijgen. Want je kan die informatie tot je nemen, maar als je zelf er niets mee doet, lieve mensen, dan zal het je kwellen. Dan zal het je kwellen en dan zal je jezelf afvragen van hoe komt het nou eigenlijk en zo. Als je 's morgens opstaat, open je osso, hark je diari, krim afvuil in die omgeving. Het is nu droge tijd, dus nu alles is droog, alle goten zijn droog, alles is mugvrij, denk je dan. Maar als het regent of er komt ontzettend veel regen, dan zal deze mug zich weer oppoppen. En heb je niet geïnformeerd, dan zal die

bevolking die vissen gaan eten en de kwik die deze vissen in hun lijf hebben weer gevangen worden en deze vissen worden verkocht en de mensen die we in de binnenstad hebben en overal ook met kwik vol zitten en deze kwik komt weer in ons lijf omdat wij de vissen hebben gegeten. Het lijkt niet zo ver van mijn bedshow, maar lieve mensen, gelooft u mij, dit is iets dat dichterbij staat dan u denkt. En zo, ik zal u vertellen, ik ben nu bijna bang om vis te eten. Omdat er zoveel dode vissen zijn in de rivieren en in de kregen vanwege de kwik. De mensen gaan goud zoeken in het bos en gebruiken de kwik om dat goud uit de grond te halen. En deze kwik die vervuilt het water en die vissen die zwemmen er. En dat ding krijgt een soort boemerang effect. En als wij gaan vissen, dan vangen we de kwikvissen. En deze vissen worden weer aan de man gebracht. Die worden verkocht. En als je daar vatbaar voor bent, dan zul je ziek worden. Maar hoe dan ook, door het eten van al deze vissen die in het kwikwater zwemmen, die komen dan weer in bij de mens. Dat ding is een visuele cirkel. En zo. En daardoor worden mensen hartstikke ziek. Dit is ook een vorm van goede informatie verschaffen aan u mensen. En dat ding gaat in een cirkeltje rond. Want u wordt ziek. En u gaat naar de dokter. En wanneer de dokter u gaat onderzoeken, dan komen al deze kwalen die poppen op. En u vraagt zich af, hoe komt het eigenlijk dat ik ziek ben? Hoe komt het dat ik dit heb? Hoe komt het dat ik dat heb en zo? Terwijl het een kwestie is van stilstaan en bij jezelf te raden gaan van, leef ik nou wel gezond? Waar moet ik die informatie halen? Nogmaals mensen, informatie verhaal je eerst bij jezelf. Door bij jezelf te raden te gaan van, leef ik wel gezond? Doe ik wel de gezonde dingen? En dan uiteindelijk is de huisarts degene die jou die informatie kan verschaffen. Mensen onderling kunnen je die informatie geven. Je hebt de RGD's waar je de informatie kan halen. Ook vooral de RGD's kun je informatie krijgen. Als je in het ziekenhuis komt, kun je kijken bij welke balie waarvan je denkt je kan vragen van, dat en dat mankeert mij, wat moet ik doen? Want je hebt sommige mensen hebben ook geen huisarts. Maar ik kan u vertellen, informatie kan je overal krijgen. Als je gewoon een mobieltje hebt, mensen hebben een mobieltje, maar weten soms ook niet hoe ze hun mobieltje moeten gebruiken. Als je internet hebt op je mobieltje en je kunt op YouTube gaan en je kunt naar allerlei muziek luisteren, naar allerlei andere dingen, dan kun je voor jezelf ook op je telefoontje gaan en naar Google gaan en gewoon de informatie opvragen. En soms hoef je maar één zin te schrijven of één woord te schrijven en die informatie, je kan tegenwoordig naar Meta gaan, dan komt die informatie naar je toe rollen en dan kun je daar ook over gaan lezen. Maar in de eerste instantie zeg ik u, uw huisarts, die kan u heel goed van die informatie voorzien. En niet alleen die huisarts, die assistent die huisarts heeft. Als je binnenloopt
en je vraagt

aan die assistent. En als het goed is, moet het een doktersassistent zijn of een medisch onderlegde persoon die daar bij de balie zit. Als u gewoon even daar naartoe loopt en u vraagt wat informatie met betrekking tot iets wat u wil weten. U kan ook naar een goede apotheek gaan en aan die apotheek zeggen van, kijkt u, dit zijn de medicijnen die ik krijg, maar ik weet even niet hoe en wat. Dan zou degene die bij de apotheek zit of waar dan ook die verstand heeft van medicijnen, die moet ook in staat zijn om u te kunnen helpen om aan de juiste informatie te komen met betrekking tot uw gezondheid en zo. Goed, gezondheid heeft ook te maken met een stukje gedraging in het verkeer. Mensen, ik smeek u, hard rijden is geen kunst. Als je op je gaspedaal trapt, dan kan u keihard rijden. Maar de gevolgen van het hard rijden, dat is een toffe ellende. In een binnenstad zou je niet harder dan 30, tussen de 30 en de 40 moeten rijden. Hier in Suriname heb ik gemerkt dat je 40 mag rijden. Maar geloof mij, 35 zou het de maximale snelheid moeten zijn om te rijden, om nog te kunnen reageren. Let u op het verkeer. Let u op overstekende kinderen. Want de consequenties zijn daar. Consequenties zijn verschrikkelijk. Vooral kinderen. Die kunnen daar verschrikkelijk onder lijden als u te hard rijdt en zo. Nog een ander ding, dan ga ik eventjes een pauze inlassen. Een ander ding waar ik met u over wil praten met betrekking tot informatie en voorlichting verschaffen. Mensen, tussen 6 uur 's middags en 6:30 's avonds. Mensen, automobilisten, bromfietsers, doet uw lichten aan. U kunt niet in het donker rijden, levensgevaarlijk. En nogmaals, licht aanzetten in uw auto betekent, u zal niet meer benzine daarvoor verbranden. U zal ook niet minder van benzine verbranden als dat u de voorzichtigheid en onze gezondheid in acht neemt. Als u in het donker rijdt, kunt u makkelijk iemand aanrijden. Dus mensen, zorg ervoor dat u uw lichten aanzet tussen 6 en 6:30 van uw auto of uw bromfiets en zo. Met betrekking tot gezondheid, ik weet dat de zon fel is. Maar als je een zwakke gezondheid hebt en je zet je airco aan in je auto, het in- en uitstappen van uit je auto in die airco en niet voldoende drinken, kan er ook voor zorgen dat u ernstige klachten krijgt met betrekking tot uw longen, uw gezondheid. Terwijl als je heerlijk je ramen een beetje openzet, dan waait de wind. Ik weet dat u zegt van ja, maar dan is het herrie en dan is het warm. Maar als je al een zwakke gezondheid hebt, dan bent u ook eerder ziek. Dus dat zijn allemaal tips hoor. Ik heb gesproken over de voorlichting met betrekking tot gezondheid en voorlichting verschaffen van waar moet ik naartoe gaan als ik me niet goed voel en als ik die hulp nodig heb. Ik stop eventjes. We gaan even pauzeren en zijn weer
dadelijk bij u terug. En dan gaan we praten over dat patiëntendossier. Oké, super. We gaan nu even wat muziek opzetten. En komen zo bij u terug.

0: dit was het voor het programma Zorg met een Stem. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u het platform bereiken op het mobiele nummer 8535889. Ik herhaal 8535889. U kunt ook een mail sturen naar het e-mailadres patiëntenplatformzuur.1@gmail.com. God zegen en tot de volgende keer.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Shalom. Inspiration FM on station.

Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

0: with double sketchup.
1: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn

0: Het is 7 uur.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begunu unok prefur pour en dapé. No sona a problem.

0: Ik ben Nikita van Christafari en keep listening to Radio Shalom.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Beyninon. Şıp şıp
1: tırırıtı. Zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Na view.

Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, jong. Wat denk je nou niks te doen?
2: Jij hebt niet dingen
1: aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: Wie are you? Wie are you?
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Hey, fuck me, brother Jerry, yung.
6: Hey, of van de fo.
5: Ja, maar ik wil rustig keren. I know a touring, be on actie, yung.
6: Ekta, game touring, Sunday.

0: Het is 8 uur.
1: Luister elke zondagavond tussen 8 en half 9 naar het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God. Via Radio Shalom 94.5. De presentatie ligt in handen van broeder Hes Diwatsa. Voor meer informatie kunt u bellen naar het nummer 86-21172. Iedere zondagavond het programma Kingdom Life Movement. Arise, Son and Daughters of God.
2: Praise Masara Lobiwang Brangasa Mebari Wangado Blessi. Ook tot u de dorige nade Fugado, Mikalcha Abra. Awortu, Awani, Fu e Abrajiu. Leki Arki Mang, Arki Uma, Chin Fugado, Folk Fugado, Brara Nangasa. Lobiwang, Winsot Seifu Sranang of Agron Tapuyude. Mebari Wangado Blessi. En if u de na gelegenheid, ja, Belwansa, Wan Brada, SMSing of Epping. Want dat was kopen die me etja, adeve stemt, lobby wang, die alle libisma, maar in het bijzonder die de wang, die aanvaardt Jezus Christus, lik de heiland, verlosser en bevrijder. Dat want taki, lobby wang, abos kopen die bestemt, in het bijzonder die kan taki, al lichaam voor Christus. If je accepteert, a woord toe, dat na punt 2, maar begrijp en verstand taki, aboskopu di mi echa adebestem di ibriwan fu wi ook to mi manadoro genade mi kancha abra awortu lobiwan tide wotakabra leven door de geest te ego om leven door de geest dem sap tide taki leven door de geest negel di den regeerders ja leven door de geest negel di a regering ja fu sranang. Ane geld lobiwanji ADNA, a Nationale Assemblée. Leven door de geest lobiwang. Ane geld di de wang die nog aanvaardt Jezus Christus, lik de heiland, verlosser en bevrijder. Maar leven door de geest e geld di de wang die ebribi in Jezus. Met name de wang die de wederom, die de opnieuw geboren. De wang die de opnieuw geboren, wederom geboren, dem libi doro a Santa Yee. Want na doro asantaye wede in staat voor libilek pafiti. Lobiwang voor libilek vernieuwde, veranderde mensen. Voor libi en adef shitak we meka verschil uit. Na te we libi doro asantaye. Te asantaye etirunu. Dus begrijp je de verstand je de taki te eigen om leven door de geest. Dan geld je de regeerders. Ja, en ik geld die aan regeren voor Sranang, assemblee. En ik geld die de wang in Sranang, die nog aanvaardt Jezus Christus, lik de heiland, verlosser en bevrijder. En ik geld die de wang die aanvaardt in, de wang die ebribina in ing. Dat wang taki, bribi in Jezus, lobi wang, in begrijp en verstand die de taki, a wani voor jou, no kan de basi abrayu. Bribi in Jezus, dat wang taki, uiteindelijk, asantaye na één moest abba controle, na één moest lei uno. Want je begrijpt dat je we bribi in Jezus en uno wan worden geleid door asantaye of uno worden geleid door asantaye, anoman def shitak één de a meester, a leidsman en a goede herder voor uno. En u kan bribi in Jezus, maar je begrijpt dat je voedusa taki en voelibilek van wani na door asantaye. Ja, te asantaye etirunu, dan we mande in staat voor dus ataki. Want de zansang ei actie voor uno, ja de zansang duji eng, zonder asantaye uno mande in staat. Vandaar dat im saptire taki, leven door de geest e geld, die you, die me, die de wederom, die de opnieuw geboren. U sabi lobi wang, dat i in Sranang, buiten Sranang, i abi verschillende denominatie. Ja, inaf de wederom, inaf de opnieuw geboren. Zolang je zeg maar accepteert Jezus, ja, je tek dopu, dat je bongba. Maar begrijp en verstaan, lobiwang, dat zonder asantaye, unomande in staat, ja, voor libilek fafiti. Unomande in staat, voor libilek vernieuwde en veranderde mensen. Asantaye eju wanyung karakter, weet je wanyung manieri. Ja, weet je zo'n nieuw libi, doro asantaye. na doro asanta ye edefshi lobiwang dat hij wie e behoren Christus toe. We gaan naar woord toe, lobiwang, en voor zo gaan naar woord toe, dat me begi, hemelse vader, me gij u grantangi, dat ook toe tide, u zou go u gang, en u zou contact u doel, ini en doro alibi, voor iedereen die e volga boskopu disi masra, wie spedende, tek abradoro u ye, grantangi, dat doro asanta ye, u zou contact u doel, ini en doro alibi voor de wang, die accepteer aboskopu, die opodens revi, zodat die a woord toe kies leven in en door alibi voeding. Tek abra en go you gang in Jezus Christus name. Amen en amen. Lobiwang, tide wo bigi lezing moto uit Galaten. Galaten 5. Begrijp en verstand tide taki bribi in Jezus. Asanta ye na emus abba controle, na emus tirunu, want ya bi sons ma etaki dat het is Jezus en Jezus alleen, trawa etaki het is Jezus of niets, maar die de woshi dat hij zonder asanta ye unomade in staat voor dus a Jezus taki, unomade in staat voor libilek fawani, vandaar dat hij sapi lebiwang taki bribi in Jezus, zonder asanta ye, eigenlijk je libiski fasi. Ja toch, je libile kwam natuurlijk mens. Zonder asanta ye, je libile kwam onveranderde mens. Zonder asanta ye, anomandefsi, lebiwang, dat u de geheel anders, unoma meka verschil uit, adi asanta ye, die estelu in staat, ik kan taki voor draag Christus uit. Ja, voor weerspiegel in, voor de gelijkvormig na abeeld voor in. Zeg maar, voor Jezus in. Galaten 5, vers 24, Lubiwang, naar vers 25, wo lezi. Vers 24, voor Galaten 5, taki. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Lobiwang, anatrobi zo't ras na jou, zo't bevolkingsgroep na jou, ik ga scoren of je nog ga scoren. Verstaat je de, begrijpt je de taki, even je behoren Christus toe, dan je reken af naar de oude natuur, naar de begeerte voor een. Even je nog doet dat je begrijpt taki, dat je libi eigenlijk buiten awani voor een. Dat je libi lig je wat onveranderde mens. Dan je otaki dat je ego om Jezus, maar je gedrag, je handelwijze, en al defsi, lebiwang, dat je Jezus Christus naar je meester, naar je leidsman, naar je goede herder. Lebiwang, te ego om Jezus Christus, dat je begrijp en verstand dat je aan oude natuur, naar de begeerte voeding, om kruisig, dat want dat je a wani fu unu no kante moro langa basi abra unu. Uno kan wakabaka Jezus en ubohou a wani fu unu. Uno kan volg Jezus en ik kan behou a karakter, a manier fu you. You no man draag Christus uit. En nou defsi lobiwang dat i wilibiskin fasi efu asanta ye netirunu. Aboskopo futide lobiwang ego abra leven door de geest. En lefam tak na bijing. Leven door de geest. Nee geld die de regeerders. Nee geld die a regering. Nee geld die a DNA. En nee geld ook toe die de wang. Die no de wederom. Die no de opnieuw geboren. Ja, en nee geld die de wang. Die no accepteer Jezus Christus. Leven door de geest. En geld die de wang. Die ebribe in Jezus. Ja, de wang die de wederom. Die de opnieuw geboren. En begrijp en verstaan, lobiwang, bribi in Jezus, dat wantaki a oru natuur, nanga de begeerte, jum kruisig. Maar je begrijpt, lobiwang, taki te a standaard verlaag, dat wantaki a leri di eji, ego te nanga gehoorzaamheid na a voorganger, a manfugado, a umafugado, zeg maar a bisschop, a apostel, a profeet, dat je begrijpt, taki, you ik volg Jezus, maar in oma doe, zei Jezus, taki. Want Fuduza Jezus taki asantae na em tirunu uiteindelijk. Lobiwan gehoorzaam uw voorganger ade a waarheid. Want dem leer u fuku ondro tiri fu asantae. Dem leer u fu worden geleid door asantae. Dat wan taki de wan die kisa taak die abba verantwoordt u. Den bischoppen, apostelen, profeten, Lobiwan, if den de in dienst voor Christus, dan dem libidoro asantaye. Want dan sa de abi adat de draag over. If den de libidoro asantaye, den no jiu aleri ook tofu libidoro asantaye. En if de jiu aleri die ego tenanga gehoorzaamheid na voorganger, den begrijp en verstand taki den de libidoro asantaye. Want if de libidoro asantaye, dan aleri di do jiu na uiteindelijk fu kon ondrotiri fu asantaye, fu gehoorzaam asantaye. Lobiwang, je begrijpt en verstaat dat de man nanga de uma die gado tekna in dienst door een man Jezus Christus, de moest bekeer, want if de no bekeer, de no man meka verschil uit, if de no bekeer, fu kon libidoro asantaye, anoma de fsitak den de geheel anders, in de handel, de wandel, de gedrag. Want, a woord toevoegado, a de duidelijk, dat wie Christus Jezus toebehoren. Dus heeft die de door genade, uw abba bediening, ik is a genade gave, dat u na apostel, profeet, ja, noem maar op, ieder in staat voor profeteer, voor drijven boze geesten uit, a woord toevoegado, en leer u na mi, dat wie Christus Jezus toebehoren. Dus aan het robi, lobby wan soort titel jabi, soort bedienen u chisi door genade, soort genade gaven u chisi. If je behoren Christus toe, dan begrijp en verstand dat je aan oude natuur, nanga de begeerte voor een, je kruisig ding, want if je no doet dat die, je go je eigen way. En te uno doet dat die, lobby wan, te uno kruisig ding, zeg maar aan oude natuur of de begeerte, lobby wan, voor als king. Oudefsi, van oudefsi, je begrijpt dat je uno de tapaspoor. Je toch want te u de tapaspoor naar Dora Santaye. Te u de tapaspoor dat je si lobby. Ja, vrede, eenheid. Te u de tapaspoor dat je begrijpt dat je dan uma libilek van fiti. Dus begrijp en verstand die de lobby wang. If u eenheid, lobby, vrede, no de onder de wang die God verkies door imam Jezus Christus in saptire taki deno de tapaspoor, de onspoor. Vandaar dat hij a bekering die vindt prezi na Abraahelini. En je begrijpt taki door de tijden heen, door een verlaagde standaard, dan hoogmoed tek Abra. Ja, partijschap tek Abra. A vlees erigeri. En je begrijpt taki te a volledige waarheid te kom. Dat de wandi kiezen voor futalibi skin fasi, futalibi langa de egi wani, futalibi ikan tak doro af een lagde standaard, dat de na positie voor tegenstander. Ja toch wan de vredesref aangevallen, terwijl de bekeerding, terwijl de jidensref abra, want ego oma wani fugado. En a woord fugado, lobi wan, ade bestemd die wie die geboren uit een doro eje. Ja, ade bestemt die de Chifugado in het bijzonder. Dus nu verwacht Lobiwang dat de regeerders, ja, den, zeg maar ministers, ja, president, vicepresident, de assembleeleden, oma Libidoro Asantaye, heeft de nou wederom geboren, heeft de nou opnieuw geboren. En de kan de wederom, de kan de opnieuw geboren, maar heeft de Libidoro afgelaagde standaard. Dat je begrijpt dat de normale libidoro asantaye. En ook defsi heeft de libidoro asantaye. Ja toch, want de libidoro asantaye, dan you nou als madi nesluit compromis. You nou als madi a belang fugado de centraal. Lobiwang begrijp en verstand dat je abos kopudimi etja na doro openbaring fu asantaye. De wandi a probleem nanga abos kopu na de wang di ebri. Maar je begrijpt dat de libiskin fasi. Ja toch, de ebribi in Jezus. Maar je begrijpt dat je de verlaagde standaard. Dat je begrijpt dat je dan adjelek na die dibri de amorobigi feanti fu uno, ma im saptire taki amoro bigi feanti fu uno, di ebribi in Jezus, di de wederom die de opnieuw geboren na vlees. Ja toch want, if une libidoro asantaye, ano de duivel schuld. De duivel no ma horu tegen fu libidoro asantaye, na a vlees, na awani fu uno. Uno juusref abra, uno wan juusref abra. Ondanks a volledige waarheid te kom, je stribbelt tegen, je rebelleert tegen, june acceptering, den begrijp en verstand die dit aki, ano de duivel lobiwang, schuld dat die uno ma libidoro asantaye, of une libidoro asantaye, na a vlees. En tewe libidoro asantaye, dan oudef shi, eenheid ode, lobby ode, vrede ode, tewe libidoro asantaye, dat je begrijpt dat je los te voeren naar Dusa Gado taki. Ja toch, te wel libidoro asanta je, dat je belang voor Gado de centraal. Te wel libiskin fasi, dat eigen om eigen belang. En je begrijpt dat je eigen om eigen belang verdeelt hij tot de. Want de belangen, lobbywang, je begrijpt dat je ons zorgen dat je de wang die Gado verkies, ja. Ik kon dat maar prezen bij eigenlijk de natrobi even gado appreciëren naar Sadedo. Tere libiski fasi dat ik om de eigen belang en dat is ook voor verdeeldheid. Dus begrijp en verstaan Lubiwang Brangasa dat die leven door de geest en geld die de wang die ebribi in Jezus de wang die de wederom die de opnieuw geboren. Dus als je de wederom is opnieuw geboren, als je taki de wederom is opnieuw geboren, en te eigen om leven door de geest, dan je virus er veroordeeld of aangevallen, dat want ik al die tijd in libiskin fasi. Dus in begrijpt je de lobbywang dat je een probleem doet abi in het lichaam voor Christus, en de duivel tapa voor spreesi na aflees. Want de man naar de uma die gaat verkies, dem dia leri. Fu libidoro asantaye. Dat want ik voor gehoorzaam asantaye uiteindelijk. Maar de neji aleri dati. Aleri dat neji. Aleri die eji. Ego tenanga gehoorzaamheid na amafkado. A umafkado. A voorganger. En dat je begrijpt dat je dan de bouwde eigen koninkrijkjes. Ja toch, want ja verschillende man na umafkado toch. En door een verlaagde standaard. Dat je met de eigen zonen en dochters. Dus de man aan de Umafugado, ze hebben zonen.

En de deur veel te van voorspreken. Een probleem die de na afleis. En de man aan de oma fugado. De libiski fasi. En de bekeer. Maar je begrijpt dat je hoogmoed. Ja. Tek trouwen. Waardoor al moeilijk die ding. Voor zakken schrijven. Je kan want accepteren aan boos kopulisi. Dat want dat je. Inoma libi moran aan hoogmoed. Ja. Inoma libi moran aan partijschap. Inoma libi moran aan egi wani. Want. We lezen, moeten uitgelaten 5, vers 24 baga. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus een andere bevinden van bischop, apostel, profeet. A woord te voegen door eleer u nangami, dat die, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus als de man aan de oma fugado, lebiwang, de kruisig a oude natuur, naar de begeerte voor een, if de reken af naar, ik kan taka oude libi, dat oudefsi na afas van de libi, afas van de tjadens revi. Je kan gewoon vers 25 taki, indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Dus begrijp en verstand die de anatrobefu na bischop, apostel, profeet, libidoro a santa je. Maar door een verlaagde standaard, dan af libidoro a santa je. Dan, ik behou a karakter voor jou, a manier voor jou. Dan ook dat je lekker a gave die tisi, ja, a bedienen die abi, dat na alasani. Dan, je begrijpt dat je, dat we ook nog de verschillende genade gaven, de verschillende bediening. Maar te eigen om een gedrag, te eigen om een manier, te eigen om een handelwijze, dat je begrijpt dat je dan je virus veroordeelt, dat je lekker naar een boskopman veroordeelt. En ook dan, dan is je wat samen een probleem toch? Want na één is dat je. Maar, lebiwang, samen lezen, ik moet uit een woord toe. En, anomi taki, na woord toe taki, maar je begrijpt dat je al die tijd. Je begrijpt dat je de leerman, de no leer je disi. Of de leer je maar de lompsa, de no lega nadruk. Je hebt ook dat je Jezus Christus, adu alasans abem dukba, eigenlijk inaf do not moro. Je hebt ook inaf verplichte moro, want Jezus Christus potifri. Je hebt ook Jezus Christus, paya prijs, en a prijs die apai, a overwinnen die abahal, zorg dat je inaf do next moro. Wel, Galaten 5, vers 24, etaki, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Dus de leerman die leert u, taki, ik tek Jezus, en Jezus doet alles aan ik ba, in af doet not moro, dat want taki, lebiwang, de leerman die zie, de libiskin fasi. Et ook want if de belibidoro asanta je, dan de bo leer u, voor verstand, voor contapapresie, voor je eigen wani, no de moro langa basi abra you, want asanta je na emus aba controle. Want if im reken af nanga ouro natuur, nanga de begeerte, dat want taki ina ouro libi, dat is aptak yunawans ma, zeg maar, die be ouro, yunawans ma die be fufuru, yunawans ma die be libanga bitterheid, ya toch anga rock, te ati ben bron. Je begrijpt dat je, if je no ben do, if je no do, say ben wan do, a ti bro ne saka. Je toch te wans ma do wans an nanga you, da je luring, je wakti, ya tako ina fall for you. En dat zo wij taki isabol langan ben lur you. Na so ube libi, dat na a ouro natuur. Vandaar dat a woord to taki, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar alleri dat neji, alleri die eji, nataki, if je gehoorzaam a voorganger, die bungba. Je toch wan na voorganger, ja, na een kisa taak, na een abba verantwoord toe, na een, ik kan taki, mus waken abra asiel voor jou, wan een mus gi rekenschap. Dat je begrijpt dat je taak onder controle voor a voorganger, dan je taak a karakter voor jou, a manier voor jou. Dat je dan aan bitterheid, je dan aan rok, je dan aan partijschap, je dan aan hoererij. En je begrijpt dat je aan man, aan oma fugado, aan voorganger,

0: Je begrijpt dat zo'n sani aan een ap moeite. Ja toch, want if een hoogmoedig, aan een ap moeite, if een hoogmoedig. Ja toch, if hij oeru, aan een ap moeite, tak je oeru. Lubiwang, begrijp en verstand dat je, aboskopo die met je, aan een veroordeel je, manaf op je ei, want uiteindelijk, if we behoren Christus toe, dan reken af, nanga a oeru natuur, nanga de begeerte, want vers 25, tak je, indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Dan nou, alleen die weetjes, ik word in een gehoorzaamheid naar voorganger. Dus if je een gehoorzame voorganger, in het dena wani fugado. If je een gehoorzame voorganger, word je niet geaccepteerd. If je een gehoorzame voorganger, eigenlijk in de buiten awani fugado. If je een gehoorzame voorganger, je nou een rebel, volgens alleen die eji. Terwijl alleen die de MGU naar konta pa presi voor gehoorzaam asantaye, voor libidoro asantaye. Maar je begrijpt dat je van voorganger niet gehoorzaam asantaye. Ano, die alleen ook toe voor gehoorzaam asantaye. Vandaar dat je begrijpt dat je als kifasi erigeri. En toch dan, uwan eenheid, maar unowan de onrotiri voor asantaye. En toch uwan kenki, maar unowan kenki. Althans, ten koste van alles. Je zegt, want dat kindje doet wani. Want dan behoud ik coverings leer. Dat we met uw eigen zonen en dochters. A kindje doet wani. Dat we dan horen aan zogenaamde coverings leer. Lubiwang begrijp en verstand dat hij een woord te voegen door dit duidelijk. Dus heeft een gehoorzame voorganger. Begrijp en verstand dat hij een gehoorzaamheid naar een toe moet zorgen dat uiteindelijk je komt op apresie. Pe libidoro asantaye en libidoro asantaye dat je begrijpt dat asantaye je gehoorzaam want asantaye eji wanyu karakter eji wanyu maniri eji wanyu libi maar gehoorzaam aan voorganger zolang je libi dat je tanga karakter voor jou je tanga maniri voor jou je tanga bitterheid, je tanga wrok je tanga hoererij, je tanga hoogmoed en partijschap je begrijpt dat den keur goed. Je toch gewoon trouw op de schrijf, je doet mee aan partijschap. Dus de naam moeite, Lubiwang, eigen om Jezus Christus. En ook toe, amang, a umaf gado moest bekeer, want, a woord te voegado en leer, junangami, me lisenji etenwalisi, Galaten 5, vers 24 naar vers 25, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. We gaan nu een traggedeelte lopen voor een woord toe. We gaan nu naar Johannes, want Jezus Christus verwijst de discipel voor een, lopen go naar Asantaye. Vandaar dat hij een begrijp en verstand dat hij leven door de geest en geldt wie die geboren uit Gado door Eje. No verwacht dat de regeerders, de regering, de assembleeleden, Lubiwang, oma libidoro asantaye, want libidoro asantaye ne geld die ding. Libidoro asantaye e geld die de wang, die de wederom, die de opnieuw geboren, de wang die epo horen Christus toe. Johannes 16, vers 12, Jezus Christus de aan het woord, ataki, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Lubiwang, Heere Jezus Christus, verwijst de discipel, de volgeling voor een, go na a geest der waarheid, die ons zorgt dat de libi in a volledige waarheid, a volle waarheid. Jezus Christus dat hij a geest der waarheid overheerlijk een. Nou door a leri, a bischop e worden verhoog en verheerlijk. A apostel e worden verhoog en verheerlijk. Want a leri die weet je zie, ik word in a gehoorzaamheid na voorganger, die nou een apostel, die nou een bischop, ja, die nou een profeet. Lubiwang, if de no bekeer in begrijp en verstand dat de no mango moro fara, if de no bekeer dat de na positie voor tegenstanders, want na den is orgu taki awani fugado, no man def shi, na den is orgu taki dem chi fugado, no man libi in de bestemming, lik zonen en dochters fugado. Lobby wang, mi denk taki wang laatste tekst de etik moeten uit Romeinen, kon luk even meehaling, Romeinen 8, Romeinen 8, vers 6, takkie. Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Dus dan heb je nog een bisschop, apostel, profeet. If je libi skin fasi ino man behaag gado. If je libi skin fasi, je begrijpt taki sayo cha abra. O sorgu taki, lobi wang gado no man kon tot een doel. Ano man def shi, lobi wang datu de geheel anders. Want na doro asanta ye, doro a gezindheid fu a geest, wede in staat fu behaag gado. Lobi wang me bari odi, ide vrij fu reageer. A nummer na 86-21-17-2. 86-21-17-2. Leven door de geest. Ik geld je wie die geboren uit Gado door je. Dus Adona you, zei je dan een woord toe. Je acceptering of je verwerping. Adona you. God bless you. Amen en amen. Te want tralisi lobby wang. Dat we go doro, dat we go moro fara. In Jesus Christus name. Amen.
1: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray. En why? De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Enter is Gates with Thanksgiving en is Courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heren zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis